0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de provincie Henegouwen is een jongeman gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij van een rotswand in het water van een voormalige steengroeve is gesprongen. Omdat de groeve moeilijk bereikbaar is, moest een gespecialiseerd team hem evacueren uit het water. Hij werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale burgemeester ligt de steengroeve op privéterrein en is zwemmen er verboden, maar toch komen er veel mensen zwemmen en van de rotsen springen. Maar door de diepte, het koude water en ook obstakels onder water is dat bijzonder gevaarlijk daar. De klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weersomstandigheden van het afgelopen halfjaar komen slechts één keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en droogte zorgen voor het verlies van oogsten, natuurbranden en historisch lage rivierpeilen. Ook vannacht heeft het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Het is al de 12e nacht op rij dat er Amerikaanse aanvallen zijn. Er zouden explosies geweest zijn in de stad Bushehr aan de Persische Golf. Maar ook Iran valt nog altijd doelen aan in het Midden-Oosten. In Kuwait werden vannacht Iraanse drones onderschept en is de luchtafweer ook actief. Het weer nog, vannacht tot wolken, hier en daar kans op wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden. In Ardennen kan het nog wat frisser zijn vannacht, minima daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs, maar uiteindelijk krijgen we wel zon en wolken en ook maxima tot 24 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Ritchie.
2: Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
3: Ritchie. Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de provincie Henegouwen is een jongeman gisteravond zwaar gewond geraakt nadat hij van rotswand in het water van een voormalige steengroeve is gesprongen. Omdat de groeve moeilijk bereikbaar is, moest een gespecialiseerd team hem evacueren uit het water. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale burgemeester ligt de steengroeve op privéterrein en is zwemmen er zeker verboden. Maar toch komen veel mensen zwemmen en van de rotsen springen. Door de diepte, het koude water en ook door obstakels onder water is dat bijzonder gevaarlijk op die plek. Gaza heropbouwen zou op dit moment iets meer dan 70 miljard dollar kosten. Dat blijkt uit een rapport van de NGO Oxfam. Daarvoor werd onder andere gekeken naar de kosten van de heropbouw na de vorige Israëlische oorlogen in Gaza. Elke heropbouw werd toen ook altijd weer vernietigd door een nieuwe oorlog. Volgens de VN, de EU en de Wereldbank heeft Gaza in totaal 57,9 miljard dollar aan schade en economische verliezen geleden. Oxfam wijst daarnaast ook op de menselijke tol in Palestina. Het rapport documenteert hoe Israël ook zeer veel culturele en sociale zaken heeft vernietigd die niet kunnen worden opgenomen in een schadebeoordeling. Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te zullen schaffen. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder gisteravond.
2: The Secretary-General recalls that authorities have responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
1: Al jaren wordt de oppositie in Nicaragua monddood gemaakt en worden oppositieleden opgesloten of zijn ze gevlucht naar het buitenland. Er waren de voorbije jaren ook straatprotesten, maar die werden vaak hardhandig de kop ingedrukt. En er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten in het land. Het weer dan nog, vannacht wolken met hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima in Vlaanderen rond 14 graden, in Ardennen een stukje frisser, minima daar rond 7 graden. De dag begint straks grijs, later krijgen we dan zon en wolken en maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisteren een natuurbrand die al ongeveer 1400 hectare in de as heeft gelegd. 700 mensen hebben hun woning moeten verlaten en ook op een camping moesten 3000 mensen geëvacueerd worden. De brand is ontstaan in de gemeente Saumont in de buurt van Bordeaux en verspreidde zich volgens de brandweer enorm snel. De oorzaak is mogelijk een incident met een reinigingsmachine. Zo'n 500 brandweermannen bestrijden de brand en er worden 150 brandweerwagens ingezet. De klimaatverandering maakt de kans op bodemdroogte in ons land fors groter. Dat blijkt uit een studie van World Weather Attribution. De weeromstandigheden van het afgelopen half jaar komen slechts één keer in de 15 jaar voor en zijn ongeveer 11 keer zo waarschijnlijk geworden als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het gebrek aan regen is niet rechtstreeks toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar de hitte wel. En door die hoge temperaturen verdampt het vocht in de bodem veel sneller. De hittegolven en de droogte zorgen dan voor het verlies van oogsten, natuurbranden en ook historisch lage rivierpeilen. Saoedi-Arabië mag van de Amerikaanse president Trump werken aan een nucleair programma voor civiele doeleinden, zoals energie. De VS hebben daarover een akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Dat akkoord is omstreden, omdat er wordt gevreesd dat Saoedi-Arabië op termijn ook uranium zou kunnen verrijken voor kernwapens. En dat zou dan weer kunnen zorgen voor een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. Vannacht nog wat wolken, hier en daar ook kans op wat lichte regen. Minima rond 14 graden. In de Ardennen een stukje frisser nog, daar minima rond 7 graden. En straks krijgen we een grijs begin van de dag. Later wel zon en wolken afwisselend. En maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. De deal is omstreden. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië op termijn ook uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen intussen dat ze twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De rebellengroep wordt gesteund door Iran. Door de blokkade zijn nu al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. Dat is een zeestraat die net als de straat van Hormuz belangrijk is voor de olie-export. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Dillies en die stelde voor om versneld 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt Yves, de Vogelaar van de Christelijke Vakbond.
2: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
1: Minister-president Dillies betreurt de situatie en roept op om de dialoog voor te zetten. De burgemeester van Oostende, Jean Crombé, is er niet over te spreken dat de Vlaamse regels voor zwemmen in open water zijn versoepeld. Vanaf volgend jaar mag je overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod geldt. Maar dat zal de hulpdiensten nog zwaarder belasten, zegt Crombé.
3: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Maar we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
1: Crombé is alvast van plan om zwemmen in de plassen in Oostende te verbieden. En voor zwemmen in zee blijft de bestaande regeling, waarbij je bijvoorbeeld niet mag zwemmen in onbewaakte zones. Het weer dan nog. De dag begint grijs en hier en daar kan het wat regenen. In de namiddag duikt de zon op. Temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Hier is Armin de Muit.
2: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Tillies en die stelde voor om snel 40 brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de christelijke vakbond.
3: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
2: De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië daardoor ook mogelijk uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. En met 56.000 waren ze de fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny gisteravond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Bad Bunny beëindigde bij ons zijn wereldtournee. Voor de een is hij nog een onbekende zanger, voor de fans is hij intussen een fenomeen. Zij genoten dan ook van het optreden.
4: It was beautiful, perfect, a beautiful show.
5: It was amazing.
6: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat is super top.
7: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadion gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
6: Ja, en dat allemaal Spaans kan spreken.
2: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
1: Studio Brussel.
0: Linde staat op.
1: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, ik presenteer u donderdag. Ik persoonlijk heb geslapen als een rosse beer in winterslaap. Dus aan mij gaat het niet liggen vanmorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Goedemorgen, 21 Pilots en Drum Show.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Linde Merkpoel.
0: Donderdag de 23 juli lacht zijn tandjes bloot naar jou. Het is nog vroeg, maar jij bent wakker. En daar is vast en zeker een reden voor. Ik hoor die graag, want op dit vroege uur is de connectie en de uitwisseling van warmte en compagnie extreem belangrijk. Dat voel jij ook. Misschien ben je nog aan het nagenieten van Bad Bunny. Jij hoorde het net in het nieuws. Dat moet een fenomenaal feest geweest zijn. Dat klonk zo goed. Ik ben het eens fan en ik had al FOMO. Hoe gaat het en staat het met je? Laat dat even weten in de Stubru-app. En verder zeg ik graag nogmaals sorry aan alle mensen die ik verteld heb gisteren over die natte poepen. Want ja, eens je dat één keer gehoord hebt, ja, kan je het niet meer niet horen. En dan heb ik het over dit nummer.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
0: Richie. Studio Brussel live.
3: Heeft reden om te vieren of toch bijna. Goedemorgen, dag Sarah.
4: Goedemorgen, dag Linde.
3: Vertel een keer, goedemorgen. Waarom
4: goedemorgen.
3: Ben je extra vrolijk vandaag?
4: Het is mijn laatste werkdag, na 2 weken verlof.
3: Oh ja. Sarah, 2 weken plezier en vrije tijd wachten op jou. Wat ga je doen?
4: We gaan eerst een weekje naar zee en dan nog een weekje gewoon thuis.
3: Een weekje thuis, daar is niks mis mee.
4: Sorry.
3: Maar een weekje zee, dat is ook heel plezant, hè Sarah?
4: Heel leuk. De Belgische kust is echt zalig.
3: Maar
4: zodra hij daartoe komt, is dat instant vakantiegevoel.
3: Ik ga u zeggen, Sarah, ik ben een late ontdekker van het fenomeen. Ik heb dat nog maar dit jaar ontdekt, dat dat eigenlijk heel plezierig is, zo de zeedijk.
4: Heel leuk, heel leuk.
3: En waar zit je dan genesteld? De linkerflank of de rechter?
4: Links, Sint-Idisbald.
3: Ah ja, dat is inderdaad, inderdaad aan de linkse kant. En wat doe je dan zo tijdens een weekje zee?
4: Fietsen, wandelen, als het goed weer is, zitten we op het strand. Baldus Beach, een heel leuke plaats.
3: Is dat dan zo'n een beachbar met van die witte banken?
4: Nee, dat is waar ze zetels verhuren, parasolletjes.
3: Ja.
4: Pintje kun je drinken.
3: Ah ja, pintje kun je drinken. Ja.
4: Okay. Een pintje kun je drinken, een beetje.
3: Heel goed. Ik hoor het, jij gaat daarvan genieten. Maar vandaag dus nog 1 dagje doorjassen. Wat doe je van job?
4: Ik ben thuisverpleegkundige.
3: Ah ja, oké, goed. Ja.
4: Nog
3: eventjes van hier naar daar. De mensen blij maken en hen voorbereiden op het afscheid natuurlijk. Want ja, 2 weken gaan ze het zonder jou moeten stellen. Want dan zit jij natuurlijk op Baldus Beach. Heerlijk te genieten van, ik hoop voor jou, de zonneschijn.
4: Ja, maar de weerberichten zien er goed uit.
3: Ah, goed, ja, want ik kreeg hier al schrik. Je hoorde het net, Frederik heeft zijn zetelverwarming aangezet vanmorgen.
4: Maar ja, het was een paar druppeltjes ook hier bij ons, maar het viel aan mee.
3: Ja, oké, okay, misschien is Frederik wat aan het overdrijven met zijn zetelverwarming.
4: Ik ben in mijn short vertrouwen van
3: morgen. Ah, voilà. Voilà. Goeie. Stevige billen. Op naar de klanten. En dan genieten van die vakantie. Salut, hè. Dag, Sarah.
4: Ja, dankjewel.
3: Bye.
5: Hi, we're the Beaches. And we're really happy because our song is number one on De Afrikening.
6: Stem voor jouw favorieten
7: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
5: Thank you for voting.

0: to you.
1: De beaches. Het is schattig. Frederik gaat in het verweer. Hij wil niet overkomen als kleinzerig met zijn zetelverwarming. Maar hij zegt, ja, ik heb ook een short en een t-shirt aan. Maar ik lag zo lekker warm onder mijn laken. En ik wil dat gevoel even vasthouden. Alle begrip, Frederik.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels. Nachtweersteen. Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Badkamers in elke stijl. Voor elk budget. Nu met mega solde. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Nu laatste kansen bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Een dessertje.
8: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
10: Oh, pavloven.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
13: Studio Brussel.

En Leitch, ja, zo heet dat nummer. Ik leg straks graag nog even een contactje met iemand die al wakker is, gewoon om even te sharen, wat gevoelens uit te wisselen en de ochtendvibe te delen. Zin om te chitchatten? Laat dan maar even weten. Ondertussen is dit Editors met Rush. Hele goede morgen, hoor.

0: Ja, nothing hurts like the rush. Nothing hurts like het vroege ochtenduur. Soms ook wel natuurlijk, hè. Een hele goede morgen. Het is bijna 6:30. Armin, er breekt momenteel best geen brand uit in Brussel, denk ik.
1: Nee, dat klopt zeker, Linde. Want de brandweer van Brussel staakt vandaag gewoon voort. Er is een personeelstekort dat niet wordt aangepakt, zeggen ze daar. Gisteren is er wel beloofd door de Brusselse regering om nog snel 40 extra brandweerlieden aan te werven. Maar dat is volgens de vakbonden nog steeds te weinig. Maar als er iets gebeurt, geen zorgen. Er is uiteraard wel hulp van de omliggende brandweerzones. En de Verenigde Staten hebben een nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Zij zullen nu een kernprogramma kunnen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden. Dat is dan bijvoorbeeld energie opwekken. Maar er is ook veel kritiek, want er wordt gevreesd dat Saoedi-Arabië dat ook voor andere dingen gaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om kernwapens te maken.
0: Ja, ik ga toch nog eens moeten zeggen, Armin, maar luisteraar Frederik, die heeft zijn zetelverwarming aangezet vanmorgen.
1: Zetelverwarming?
0: Ja, ja.
1: Amai. Ja, het gaat wel 24 graden worden, dus op zich niet koud. Maar wel eerst een beetje wolken en wat regen. Daarna komt de zon er wel door.
0: Oké, dankjewel. Even kijken hoor, want ik wilde heel graag nog een contactje leggen. En toen kreeg ik spoorslags eigenlijk een foto doorgestuurd van Joeri. Goedemorgen, dag Joeri.
2: Hey, goedemorgen Linda.
0: Goedemorgen. Jij stuurt in de Stubru-app On the Road to France met een fotootje daarbij van een massief stuur. Of zo lijkt het toch op de foto. Vertel mij dus meer, wie ben je, waarom ga je naar Frankrijk en vooral met welk gigantisch gevaarte ben jij onderweg?
2: Wel, ja. Ik rij met een vrachtwagen, dus ja.
0: Mm.
2: We hebben een beetje onze eigen aangeklede vrachtwagens, ik zal het zo zeggen.
0: Jouw eigen aangeklede vrachtwagen, kan je me dat uitleggen? Want zo'n vrachtwagen dat komt natuurlijk redelijk default uit de fabriek. Maar vooral het stuur viel mij op.
2: Ja. Dat is het oudere stuur, dat het wit. De witte draaier, zoals we zeggen. En,
0: Zo zeggen we dat. De witte draaier.
2: Ja, zo zeggen we dat. De witte draaier.
0: goed,
2: de mensen die kunnen 8 en 9 augustus in Bekkenvoort op de truck zouden komen zien.
0: Allee, jong. Dus je hebt een pimped-out, chromed-out monster truck die jij zelf dus naar jouw hand hebt gezet met de witte draaier.
2: Ja, een beetje. Ja. De baas... De baas heeft daar ook wel zijn dingen in.
0: Ah ja, natuurlijk. Je mag uiteraard niet zomaar om het even wat doen met die truck. Maar wat is er zo nog speciaal aan jouw vrachtwagen? Stopt het bij het stuur of heb je nog dingetjes gedaan?
2: Wit leder, Deense plush.
0: Deense plush?
2: Ja. Deense plush, dat moet je maar eens opzoeken. Deense plush.
0: Mo, wat is er...
2: Ja, alle kleurtjes krijgen.
0: Oh, wauw.
2: Je leert nog iets bij.
0: Ja. Oh, maar het klinkt goed. Ik denk dat ik misschien ook wel Deense ploeg wil. In zo mosgroen. In het mosgroen. Dat klinkt heel luxueus.
2: Is verkrijgbaar in groen.
0: Oké, top. Top, Joeri. Ik onthoud. Wie weet moet ik wel naar de truckshow.
2: Ja, sowieso. Zeker is binnen de...
0: Kijk, en zo rij jij in alle luxe naar Frankrijk met jouw grote vrachtwagen gevuld met...
2: Giprok.
0: Giprok, ja. Giprok is belangrijk, moet er overal zijn. Wat zou een mens zijn zonder Giprok, zeg ik soms. Zwaar, hè?
2: De blije mens misschien.
0: Ja, pas op, ik heb grote appreciatie voor Giprok. Betere Giprokwerk is top, zeg ik. Altijd. Goed, Joeri, bon route, goeie reis en veel plezier daar. Jij zit duidelijk goed genesteld in de Deense ploes.
2: Ja. Kom in orde.
0: Doei, bye bye.
2: Doei.

0: Ray, where's my husband?
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Ja. Ik ben wakker. De vraag is, ben jij dat ook? En ben jij zodanig wakker dat je mij straks gaat verbluffen? Laat je niet intimideren. Dat zou ik vooral willen zeggen. Het lijkt soms best een moeilijk spel, maar voor nu vanmorgen zou ik willen zeggen, het is echt een zotte classic. Je gaat het sowieso weten. Het is wel kort, dat geef ik ook mee. Maar jij kan het. Laat weten of jij wil meespelen en de intro wil pakken, wil besurfen als een mooie golf aan de Atlantische kust, bijvoorbeeld. Stuur sneller in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.

0: In de categorie Ik hoor het heel graag, Journey en Don't Stop Believin'.
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Mannekes.
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart. 25%
3: op alle verf. 25%
2: op alle verf. Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
1: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
1: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
10: Proximus. Think possible.

0: Adele en Set Fire to the Rain. Ik heb Arno aan de lijn.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: En Arno is een leuke jonge man uit Dendermonde. Of zoals ze in Dendermonde zeggen, Dendermonde. Klopt, hè?
2: Het is uit Baatshoorn, dat klopt niet volledig. Maar
0: buurt van.
2: Ja, de buurt van. De buurt van.
0: Ja, ik wou al gaan protsen, want mijn achterneven die hebben nooit op paard gezeten.
2: Ja, maar Baatshoorn en Dendermonde, dat is niet zo. Baatshoorn is niet zo voor het paard. Dus
0: dat is niet compatibel. Ligt Baatshoorn dichter bij Aalst dan?
2: Dat gaat meer naar Aalst toe, ja. Dat is beter met Aalst dan met de stad van Dendermonde.
0: Gasten, zo vermoeiend. Waarom kunnen jullie niet gewoon allemaal vrienden zijn?
2: Wel, we kunnen vrienden zijn, maar op die dagen is dat toch een beetje...
0: Ja, dan voel je meer de Ajoine-vibe dan het paard.
2: Ja, sowieso.
0: Oké, okay, goed. Piermiskooi men al. Ja, heel goed. Arno, ik vind je nu al heel sympathiek. De vraag is of je ook zodanig wakker bent dat je dit spel gaat winnen. Wat denk je zelf? Hoe schat je jezelf in?
2: Ik schat het 50-50 eigenlijk.
0: Veilig.
2: Ik heb van muziek veel meegekregen van mijn vader, maar...
0: Okay.
2: Ja, met de stress, dat weet je nooit. Niet thuis lukt het soms, maar op de radio is het toch altijd een beetje anders. Hè.
0: Is zeker waar. Maar wat je zegt over je vader, dat geeft me ergens al vertrouwen. Want laten we zeggen, het is geen recente hit. Maar het is wel een monsterhit. Ik moet er wel bij zeggen, je krijgt niet lang de tijd. Het zijn 12 seconden ongeveer.
2: Ja. Ja, dan gaan we ons best doen, hè.
0: Ah ja, zeker. Ja. Je kunt jij niet beter doen, hè, Peken. Oké, goed. Nee. We gaan ervoor. Even luisteren. Go, Arno.
2: Rage Against the Machine.
0: Nee,
2: jongen.
0: Nee.
2: Fuck, ik weet het. Oh. Metallica,
0: Nee, Peken.
2: Trek mijn kop uit.
0: Ja, ik denk het ook. Als die nu aan het luisteren is, die zakt de grond van schaamte. Want
2: inderdaad, ik ook.
0: Zijn zoon, de trots van zijn leven, had Paranoid niet herkend van...
2: Van Black Sabbath.
0: Maar ja, kijk. Goed, je hebt het toch nog aangevuld. Hè?
2: Ja, maar ik ben er weinig mee.
0: Ja, nee, het is waar. Je zit er vet mee. Maar... ik snap het, hè. Het is die stress van de radio ook. Hè. Je weet het, het is nationale radio en nationale schaamte dus ook. Die mij kan... Maar kijk, Arno, je blijft lachen, dat heb ik graag.
2: Ja, dat is het beste dat je kunt doen.
0: Zeker. Ik wens jou, desalniettemin, een hele fijne dag. Met wat chance heeft jouw vader het niet gehoord of had hij hem op de hoogte gebracht?
2: Ik heb juist een paar collega's op de hoogte gebracht.
0: Ja. Bon, kijk, we zullen zien of de geruchtenmolen zijn werk doet of niet.
2: Ja, ik ga mijn gsm eerst al vandaag nog afzetten, denk ik.
0: Heel goed. Ik ga jou blij maken met Black Sabbath van Paranoid. Dat wel. Dikke kus op je baasroodse kop. En een fijne dag gewenst. Salut, hè.
2: Ja, dank u wel voor uw opmerking.
0: Bye, doei.
1: Linde staat op.

Ja. Ja, ja. Het is Damiano van Måneskin die hier hoort. Oftewel Damiano Davids. Zo noemt hij zichzelf als hij het alleen doet. Born with a broken heart was dat. En dit is die lollige Duitser met zijn schattige dance moves.

Bloemengarten en Good Genoeg. Een hele goede morgen. Ik dacht, laten we nog een keer iets draaien van Lucy Pearl. Weet je dat nog? En ik dacht, hoe zou het zijn met Lucy Pearl? En wat ik dus vergeten was, was dat dat niet een zangeres was. Dat was eigenlijk een supergroep. Dus ik dacht, ik geef het nog even mee. Dat was dus Raphaël Sadiq, tezamen met dan een lid van En Vogue, tezamen met nog een lid van A Tribe Called Quest, een R&B supergroep. En die komen dan met dit nummer tezamen. Ze hebben alles bij elkaar niet zo heel veel uitgestoken samen. Het heeft niet zo heel lang geduurd. Maar dit was wel een heel erg mooi wapenfeit. Don't mess with my man.

0: toch heel aangenaam en gemoedelijk wakker worden met deze Don't Mess With My Man van Lucy Pearl. Goedemorgen hoor.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Een hele goede morgen, het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: En hier is Armin de Muit.
4: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Delies en die stelde voor om nog snel extra 40 extra brandweerlui aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de christelijke vakbond.
5: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
4: De burgemeester van Oostende, John Crompé, is niet blij met de nieuwe regels over zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je volgens de nieuwe regels overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Maar volgens Crompé zal dat de hulpdiensten nog zwaarder belasten.
6: Wat hij eigenlijk aankondigt is heel onveilig, omdat mensen absoluut niet in staat zijn blijkbaar om zelf te weten waar dat ze veilig kunnen zwemmen, op welke manier. En de minister heeft de indruk dat ze vanaf nu overal mogen zwemmen. Dat we hebben een zee, we hebben een haven, we hebben sluizen, dus dat is eigenlijk onverantwoord.
4: In de provincie Henegouwen is een jongen uit de provincie Antwerpen gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij van een rots in het water van een oude steengroeve sprong om te zwemmen. Een speciaal reddingsteam moest hem uit het water halen omdat de steengroeve moeilijk bereikbaar is. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een lokale burgemeester is zwemmen in de steengroeve verboden, maar doen veel mensen het toch, ook al is dat erg gevaarlijk. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Volgens Amerikaanse media zal Saoedi-Arabië daardoor ook mogelijk uranium kunnen verrijken om kernwapens te maken. Maar volgens de Amerikaanse minister van Energie voldoet de overeenkomst aan de hoogste normen op het gebied van nucleaire veiligheid. En met 56.000 waren ze gisteren. De fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Bad Bunny beëindigde bij ons zijn wereldtournee.
7: It was beautiful, perfect. A beautiful show. It was amazing.
8: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat is super top.
9: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadion gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
8: Ja, dat allemaal Spaans kan spreken.
4: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
10: Belgische limonade.

0: Hey, goedemorgen voor elk wat wils hier. Ik heb Linkin Park, ik heb Tomorrowland Beats en ik heb Jungle voor de liefhebbers.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Goedemorgen en welkom op deze donderdag, de 23e. Er zijn mensen die vanmorgen hun zetelverwarming hebben opgezet, maar alles bij elkaar wordt het wel een oké dagje vandaag, hoor. 24 graden, daar kunnen we het wel mee doen, denk ik. Op mijn gezicht staat vanmorgen een smile, want ik zag Jasper Philipsen gisteren de etappe winnen in de Tour de France. En die mens, die was zo blij, zo opgelucht en emotioneel, maar vooral super blij. Maarten van Gramberen heeft die emoties van heel dichtbij gevoeld. En we gaan daar straks over babbelen. En het afgelopen weekend was het weer een en al magie in de Schorre in Boom. Op het beste dancefestival ter wereld. En dan gaat het uiteraard hierover.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er.
1: Tomorrowland.
0: Tomorrowland. Ja, nu ondertussen zijn de statistieken over Tomorrowland weekend 1 binnen. Want er zijn zo van die nerdy nerds die hebben geteld welke nummers het meest in alle DJ-sets zaten. Ik ben blij dat ik het niet heb moeten doen en dat ik je die resultaten gewoon kan meedelen om na te gaan dat ik zeker de waarheid spreek, haal ik er wel even Jonas bij. Want ik heb altijd gehoord dat dubbelchecken superbelangrijk is. Dag Jonas, goedemorgen.
3: Goedemorgen Linda.
0: Dat eerste weekend van Tomorrowland, jij was daarbij, hè?
3: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: En hoe? Want we hebben je er naartoe gestuurd met een full madness pas. Hoe heb je dat weekend beleefd?
3: Super. Het was eigenlijk ideaal festival weer. Ik heb me heel goed geamuseerd. Ik heb mijn mama meegenomen de zondag.
0: Dat is briljant,
3: dus dat
0: was heel fijn. Echt met jouw mama.
3: Ja.
0: Wat vond ze ervan?
3: Lekker gaan dansen. Heel leuk. Het was haar allereerste keer, dus ze heeft er heel hard van genoten.
0: Zalig. Ja, nu, ik moet zeggen, ik ben ooit ook al naar een festival geweest met mijn vader. Ik vond dat ook heel plezierig en heel grappig eigenlijk vooral.
3: Dat was inderdaad ook heel grappig.
0: Ja, kan ze goed dansen, jouw mama? Want je kent het fenomeen de mamadans, hè?
3: De mamadans ken ik nog
0: nee,
3: niet.
0: Nee, ken je de mamadans niet?
3: Ik denk wel dat onze mama die ook zou kunnen.
0: Ah ja, ja, dus zowat, ja, dat is heel schattig, de mamadans. Dat is zowat, ja, de moves. Ja. De moves uit de 80's.
3: Je moet een beetje denken aan een dansje van Donald Trump, maar ik vermoed dat daar niet veel mee te maken
0: wel, had. Nee, maar ik snap waar... I catch the drift, ik snap het zowat. Het is heel klein en zowat, ja, zo'n schattig gezichtje. Zo heel kleine moves, heel kleine dansmoves. Ja. Dat is de mama-move, goed. Ik zei het net, hè. Er is een lijst van meest gespeelde nummers. En daar vallen twee classics op. Nummers die al langere tijd meegaan. En ja, blijkbaar wel echt tijdloos zijn geworden in de dancewereld. Dat telt toch alvast voor deze. Oh, wacht. Wacht, een klein momentje. Dat was even weg. Deze. Dan hebben we het over Eric Prydz en Piano. Zeer herkenbare hit. Gaat al 18 jaar mee. Heb jij die horen passeren op Tomorrowland?
3: Ja, zeker. Meermaals.
0: Oké, check, dubbels, check, bevestigd. Als je wil, dan kan en dan wil ik die heel graag voor jou draaien. Maar ik heb er nog eentje, want deze is dus blijkbaar ook enorm veel gepasseerd. Je moet weten, ik woon vlakbij de Schorre in Boom en ik denk dat ik deze beats heb gevoeld tot in mijn bed. Levels van Avicii. Heb je die ook gespot?
3: Ja, ja. Ook meermaals inderdaad. Ja.
0: Toch ook al een paar jaar op de teller, 15 jaar oud en nog steeds iconic. Nadat Avicii in 2018 stierf, hebben heel wat DJ's dat nummer in hun set gestoken. En waar een betere plek natuurlijk om dat te draaien dan in het epicentrum van de elektronische muziek, namelijk Tomorrowland. Welke van de twee, Eric Prydz of Avicii, wil jij horen, beste Jonas?
3: Voor mij mag dat graag Avicii zijn met Levels.
0: Oké, als een, ja, toch wel een eerbetoon ook aan Avicii. Goed. Tip top, Jonas. Geniet nog na. Groetjes aan je mama. Vraag haar toch nog even om die mamadans nog eens te illustreren. Je gaat daar geen spijt van hebben. Dat is altijd goed, de mamadans.
3: Oké.
0: Salut, hè.
3: Zal ik zeker
0: doen. Dag, Jonas. Bye-bye.

0: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Studio Brussel live.

0: heb je die blije snoet van Jasper Philipsen gisteren gezien?
1: Het is een serieuze last van mijn schouders ook. Natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
0: Zoveel blijdschap, zoveel emoties. We bellen er straks over met Maarten van Gramberen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen.

Are You Mine van Arctic Monkeys. Luisteraar Frederik laat weten dat hij zijn zetelverwarming al één streepje minder heeft gezet. Vanmorgen was het nog vol een bak, maar de dag begint te chaufferen. Hè? Jij voelt dat ook? Hier zijn Malgrab samen met zijn vriend Milky. Just the way you are. Just the way

0: Just the Way You Are. Ideaal voor een morning workout. En als ik zeg morning workout, dan zeg ik Maarten van Gramberen. Maarten, goedemorgen.
1: Dag Linde, goedemorgen.
0: Zeg, hey. Wat een emoties gisteren. Hoe tof.
1: Amai, ik moet zelf even slikken,
0: ja,
1: eerlijk gezegd.
0: Gewoon, hè? Ja. We gaan het er straks over hebben. Eerst even luisteren bij Armin. Veel ontevredenheid bij de Brusselse brandweer daar.
2: Inderdaad, Linde, want de brandweer van Brussel staakt vandaag gewoon voort. Er is een personeelstekort dat niet wordt aangepakt, zeggen ze. Gisteren is er wel beloofd door de Brusselse regering dat er nog snel 40 extra brandweerlieden aangeworven worden. Maar dat is te weinig, zeggen de vakbonden. Als er iets in Brussel gebeurt, is er uiteraard wel nog een kleiner team aanwezig en is er ook hulp van omliggende brandweerzones. En de Verenigde Staten hebben een nucleaire deal met Saoedi-Arabië. Zij zullen nu een kernprogramma kunnen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden. Dat is dan bijvoorbeeld energie opwekken. Maar er is ook veel kritiek, want er wordt gevreesd dat Saoedi-Arabië dat ook voor andere doeleinden gaat gebruiken. Bijvoorbeeld om kernwapens te maken.
0: Streepje minder op de zetelverwarming. Het warmt op.
2: Vandaag eerst wat wolken en wat regen en daarna klaart het op met zon en 24 graden.
0: Dankjewel. Oh, en amai, joepie joepie, gisteren won Jasper Philipsen.
3: Het is gewoon super moeilijk te beschrijven welke emoties dat dit geven. Het is rit 17, dus er is een heel veel vooraf gegaan. Heel veel teleurstellingen, frustraties, twijfels, niet goed weten wat er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren mezelf, maar de ploeg is blijven geloven. En ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
0: Dit vertelde Jasper Philipsen aan jou, Maarten van Gramberen. Hij won gisteren eindelijk zijn etappe in de Tour de France.
1: Ja, eindelijk zijn etappe. Het is een sprinter, het is een topsprinter, het is een steengoede renner. Maar het kwam er niet uit, zijn sprint. Zijn ploeg deed het heel goed. Die zetten hem echt af waar hij wilde afgezet worden in al die voorgaande massasprints. 200 meter van de streep, maar die versnelling kwam er nooit. En dus werd hij altijd overroeld door andere sprinters, heel vaak door Merlier. En daar sta je dan. Iedereen kijkt naar jou, iedereen heeft de hele dag voor jou gewerkt en je kan het niet afmaken. Dat is iets wat wij ons niet kunnen voorstellen, maar het weegt verschrikkelijk hard op de schouders van zo'n renner.
0: Ja, ik wou het vragen. Wij als de mensen in de zetel die kijken naar de koers, onderschatten wij hoe heftig en emotioneel dat soms kan zijn, zo'n toerrijden?
1: Tuurlijk, dat zijn vooral ook gewoon mensen, zoals jij en ik. Ook al zijn dat superatleten, hebben die gigantische motor. Maar die hebben daar vooral ook heel hard naartoe gewerkt. Die hebben daar met heel hun familie ook, die hebben opofferingen moeten doen om top te zijn. En dan komt het daar plots niet uit. De hele wereld kijkt daarnaar. De Tour is veruit de grootste koers ter wereld. Iedereen heeft dat gezien en hij heeft ook op social media, dat heeft hij ook verteld, heel veel lelijke berichten gekregen. Dat hij niet meer kon sprinten. En ja, echt waar, daar was hij heel erg van aangedaan. En Philipsen, zo'n lieve, toffe kerel, die kan wel even ontploffen in zichzelf als hij een sprint verliest, maar naar de media toe altijd correct, altijd eerlijk, nooit venijnig. Echt een super kerel om te interviewen, maar dus die social media, dat hem ook heel hard geraakt.
0: Zij,
1: onwaarschijnlijk, hè. En die moet niks meer bewijzen, want die heeft al Milan Sanremo gewonnen, die is al 2 keer tweede geweest in Roubaix, die heeft Gent-Wevelgem gewonnen, enfin, Flanders Fields. En dit was zijn 11e ritzege in de Tour. Dan heb je niemand ooit nog iets te bewijzen als wielrenner.
0: Ja, uiteraard waren we mee aan het juichen met Jasper gisteren, maar wat ik elke ochtend sowieso doe, is doorklikken op Sportza naar wielrennen, Tour de France, helemaal naar onder scrollen, klassement. En dan kijken hoeveel zit er nog tussen Pogacar en Remco. Die zijn gisteren duidelijk heel goed in elkaars buurt gebleven.
1: Ja, 4,5 minuut. Dit is een overgangsrit. Gisteren voor die toppers is het wel kwestie van alert te blijven. Want op een gegeven moment brak dat peloton in twee en zat Del Toro. Diegene die derde staat, die zat dan in een tweede peloton. Maar dat kwam allemaal samen. Gewoon samen blijven. En Evenepoel doet dat heel goed. Die kijkt constant naar Pogacar. Oké, waar die zit moet ik zijn. Maar het blijft 4,5 minuut. En dan zijn we benieuwd of daar straks grote verschillen gaan zijn. Ik
0: bergrit,
1: denk het niet.
0: Hè? Bergrit vandaag?
1: Bergrit. Maar de eerste van drie. En we gaan crescendo. Van vandaag aankomst op een klim eerste categorie, morgen buiten categorie en zaterdag nog eens buiten categorie. Dus die vandaag is eigenlijk de minst zware en denk ik toch nog eerder voor de vluchters dan dat de grote kanonnen, de Pogacars en de Evenepoels echt een krachtmeting gaan houden. Het zal dan toch nog vandaag eerder voor de vluchters zijn dan wel morgen.
0: Wat heel schattig is, Maarten, is dat ik 's morgens hier in de ochtendshow al van 6 uur 's morgens berichten krijg van mensen die vragen wanneer bel je Maarten van Zweden? ijsberen met zijn natte witte handdoek. Dus er is iets gebeurd de afgelopen weken. Je hebt mij heel veel inlichtingen gegeven over jouw lichaam dat aan het transpireren was in het oventje dat Frankrijk was. En hoe je jezelf verkoelde met een natte handdoek.
1: Zelfs, een natte handdoek
0: zelfs
1: op mij.
0: Soms twee. Ik weet er alles over.
1: Je hebt goed geluisterd.
0: Ja, het heeft duidelijk indruk gemaakt op de luisteraar. En die vragen zich ook af, hoe zit het met Maarten? Maar jij zit in de bergen nu natuurlijk. Het is daar koeler.
1: Het is hier frisser. Ik kijk nu echt op een prachtig bergmassief. De zon staat daarop en het koelt hier s'nachts echt wel af. Het is hier veel en veel frisser. Die 40 graden die we de eerste 10 dagen gehad hebben, overal van Barcelona tot in het zuiden van Frankrijk, die is er niet meer. Dus die hitte is best wel draaglijk. Maar... En vooral ook, Linde, we hebben hotels waar wel airco is. Die hadden we beter gehad in het zuiden dan nu. Maar goed,
0: het is spijtig, want ik heb het gevoel dat de luisteraar wel zit te wachten op wat info over jou en je, vooral je lichaam. Dus kan je ons dan iets anders vertellen?
1: Nee, dat ik klaar sta om dat lichaam heel even te trainen. Want ik sta nu klaar om te gaan lopen. Ik heb net mijn loopje op Strava gemaakt. Dan pik ik een route van iemand anders. En het ga nu naast het water zijn. En met uitzicht op de bergen. Dus om de mensen jaloers te maken. Het is langs een kanaaltje. En dan met uitzicht op de bergen waar de zon al flink op aan het schijnen is. Het is prachtig om te zien. Dat kan ik ook meegeven. Het is misschien ook wel leuk, hè?
0: Ik had toch liever dat van die handdoek.
1: Door de radio. Ja, maar dat komt, misschien komt er nog wel een hittegolf richting Parijs. Je weet nooit.
0: Heel goed. Flex those muscles, Maarten. Veel plezier op jouw loopje. Doei, tot morgen.
1: Da-da.
4: Linde staat op. Studio Brussel.

Veel mensen die vanmorgen sturen dat het hun laatste of voorlaatste dag is voor de vakantie. Dus al een beetje Madonna om hen in de sfeer te brengen met Holiday. Het wordt trouwens zaterdag een van de drukste dagen van de zomer op de wegen richting vakantie. Hou daar rekening mee. Straks ga ik je vertellen hoe je kan opwarmen voor een festival. Namelijk met nog meer muziek.

0: Thunder van Imagine Dragons. Hoe kan je beter opwarmen voor een festival dan met nog meer muziek? Dat is exact het plan in Hasselt.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Pukkelpop. Pukkelpop begint op 20 augustus, dat is een donderdag. De zaterdag ervoor, op 15 augustus, kan je de Pukkelpop-sfeer al gaan opsnuiven in de Hasseltse binnenstad. Er is het Van Veldekesplein voor de liefhebbers van de betere gitaren met onder andere onze nieuwe lichtingwinnaars Waste en Ronker. Nieuw dit jaar is ook de aparte dance stage met een heerlijk Limburgse line-up. En dan is er natuurlijk het Dusaarplein waar je kan gaan dansen op Merol, Kids with Buns en Maria Iscariot. En aan dat lijstje is nu ook deze Used toegevoegd. Ultieme opwarmer, denk ik. Een weekje voor het echte geweld. Op de wei in Kiewit losbarst. Dit is Stay.

0: Take On Me van AHA. Dit berichtje stond vanmorgen in mijn WhatsApp. Het werd ingesproken ergens op een chaotische parking rond het Koning Boudewijnstadion.
1: Benito, we love you! Forever! Te quiero mucho!
0: Benito, oftewel Bad Bunny, kreeg heel veel liefde gisteravond. We bellen straks met iemand die zijn gat eraf heeft gedanst op een van de populairste artiesten van het moment. Dat is voor na 8 uur. Nu Bruno Mars.

Bruno Mars en On My Soul. En kan niet genoeg benadrukken hoe hard ik uitkijk liever naar die nieuwe plaat van Jungle. Ja, ik kan er geen ander woord voor vinden dan zonnig. Alles wat mij bereikt van die plaat tot nu toe is gewoon heel, heel zonnig. Dit is nog...

0: vanavond op VRT1.
1: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op de bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat.
0: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
5: Met Armin de Muit.
7: De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Dat doen ze omdat ze boos zijn over het personeelstekort. Gisteren zaten de vakbonden samen met de Brusselse minister-president Boris Delies en die stelde voor om snel 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zegt de christelijke vakbond.
8: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
7: Sommige burgemeesters maken zich zorgen over de nieuwe regels over zwemmen in open water. Vanaf volgend jaar mag je volgens de nieuwe regels overal zwemmen, tenzij er een uitdrukkelijk verbod is. Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zegt dat er nog veel overleg nodig is.
9: Langs de andere kant lijkt het mij ook heel erg belangrijk om aan te geven dat ook de burger, degene die wil zwemmen, ook natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft. En men kan niet alleen naar de overheid kijken om te zeggen, ja, het kan of het kan niet. Wij gaan geen redders voorzien op die plaatsen waar eventueel wel gezwommen kan worden. Dus het blijft een grote verantwoordelijkheid, ook bij de personen die gaan zwemmen. Dat is vanzelfsprekend.
7: De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. De Saoedi's zullen daardoor een kernprogramma mogen ontwikkelen voor burgerlijke doeleinden, zoals het opwekken van energie. Op de deal komt veel kritiek. Saoedi-Arabië zal ook uranium kunnen verrijken en dat maakt het makkelijker om kernwapens te maken. Maar volgens de VS zijn er genoeg veiligheidsgaranties. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest in de buurt van Bordeaux. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor naturisten. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar in totaal al 44.000 hectare natuur vernield door branden. En een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem toen het plots uit zichzelf besloot op het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleire.
10: Telkens als die grote AI-bedrijven nieuwe modellen lanceren, dan willen ze die gaan testen. En een van die testen is hoe goed kan ons model gaan hacken. Maar er zat eigenlijk een klein foutje in en die heeft dan gezegd van wacht eens, ik krijg hier een soort van toets. De beste manier om dit te gaan doen is om hier dat andere bedrijf te gaan hacken.
7: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
4: Studio Brussel.
0: Linde staat op.
4: Linde Merkel.
5: Jongens toch, Dios mio, dat moet gisteren wat geweest zijn daar bij Bad Bunny. Straks gaan we luisteren.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Bunny.
1: Gaat er dan een belletje rinkelen? En als je dit hoort... Bad Bunny is de koning van de Latin Trap en hij passeerde gisteren in ons land met zijn tour. De Puerto Ricaan heeft er echt het jaar van zijn leven op zitten. In februari verzorgde hij nog de Super Bowl Halftime Show. Was een waanzinnig spektakel. En hij won diezelfde maand de Grammy voor Album van het Jaar. Als kers op de taart, La Guinda del Pastel, zoals ze zeggen, heeft hij er nu een volledig uitverkochte wereldtournee op zitten. En zijn allerlaatste stop, die was bij ons. In Brussel, gisteren, in het Koning Boudewijnstadion. Jij zat misschien ook met FOMO te kijken toen je de beelden zag. Wat een sfeer, wat een man. Het concert was hopeloos uitverkocht. En meer dan 30.000 mensen zochten wanhopig nog een ticket. Maar Monica en Dora, die waren er wel bij. Twee vurige fans van Bad Bunny, die me vanmorgen vroeg al hun review hadden bezorgd. In een WhatsApp-message.
2: Ah, ik vond het fantastisch. Benito was zo mooi. La Casita was geweldig. En het was echt zo echt een Latino-feest. Het was echt een max.
3: Eender waar dat je stond, was een gigantisch feest. En we hebben er extreem, extreem hard van genoten.
2: Benito, we love you! Forever! Te quiero mucho! Debi tirar más fotos de cuando te tuve.
1: Een Latino-feest en Mick... Mick, die was daar ook bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Linde.
1: Hey, dat was daar al vroeg aanschuiven gisteren. Was jij een van die mensen die helemaal vooraan wou staan? Was dat het waard?
4: Uiteraard.
1: Ja, echt waar?
4: Ja, zeker, zeker.
1: Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja, ik heb zoveel te vragen. Misschien algemeen, in drie woorden, wat zijn de gevoelens die door jou heen zijn gegaan gisteren?
4: Dat is een moeilijke vraag. Excitement, een beetje thuiskomen en ja.
1: Moeilijk om te zeggen, hè. Ja, er is zoveel al vooraf gezegd en geschreven over dat concert. Ja, dat spektakel, wat was voor jou het hoogtepunt?
4: Het was mijn vierde keer, dus het hoogtepunt was voor mij toch wel de guest artist. En hoe hij daar wenend op het podium op het einde stond, alles in zich op te nemen. Ja, dat was prachtig om te zien.
1: Ja, het was het allerlaatste concert van die wereldtournee. Voelde je dat op een of andere manier? Dat het een soort van afronding was, een soort van full circle moment?
4: Ja, absoluut. Hij heeft dat ook een aantal keer aangehaald. Dus echt ook... dat het publiek het moest beseffen van kijk, dit is het einde. En we zijn hier allemaal samen om dat te vieren. Dus we gaan er een lap op geven.
1: Mm-hmm. Zelfs een stukje à la rondance van Stromae werd gehoord tijdens de show, hoorde ik. Hoe ging dat dan?
4: Ja, dat was op een quattro. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een Latino ukulele. Hoe Benito zijn concerten vormgeeft, dat is met heel veel live muziek om zijn cultuur eer aan te doen. En dat is dan fijn om te zien hoe hij de plaatselijke cultuur van zijn concert erin opneemt. En zo Stromae een beetje in zijn concert laat verschijnen. Mm-hmm.
1: De expertise waarmee jij mij uitlegt wat een quattro is, dat speciale instrument. Het zou mij bijna doen denken dat je een Latina bent, Mick. Is dat zo?
4: Ik zou zeggen in hart, maar in bloed niet, nee.
1: Maar er waren er wel veel, hè? Heel veel Latina's en Latino's daar. Heb jij dat ook gemerkt?
4: Ja, ik was alleen daar, dus dan is het heel fijn om mensen te leren kennen. En zo was ik bij een groepje terechtgekomen van een koppel van Spanje, waar hij is afkomstig van Colombia. Uh-huh. Dus dat was toch wel een heel, heel fijne ervaring om met hen mee te maken.
1: Ja, spreek jij zelf Spaans?
4: Een beetje. Ja. Ik versta het veel, maar het zelf spreken, dat is wat moeilijk.
1: Ja, ik hoorde dat het precies wel nodig was, want hij heeft heel veel gebabbeld. In Spaans, niet in het Engels. Kon je dan wat verstaan?
4: Het grotendeels wel. Niet alles natuurlijk, maar de context doet ook al veel aan.
1: Ja, het was jouw vierde show van Bad Bunny, amai.
4: Ja.
1: Was het ook de beste?
4: Op zich wel, omdat het dan eigenlijk een thuiswedstrijd was voor mij. Maar de show in Madrid vond ik toch ietsje beter.
0: Oké, ja, goed. Kijk, dat is eerlijk en kritisch. Zo heb ik het graag. Ja. Dat mag een superfan als jij mag dat zijn. Heel fijn. Bedankt dat we jou mochten bellen op dit vroege uur. Want je hebt misschien ook vastgestaan op die godsgruwelijke parking rond het Koning Boudewijnstadion.
4: Aangezien ik vroeg daar was, kon ik ook een goede spot nemen. Dus ik was er ook vroeg vanaf.
0: Oh, echt, Mick. Wat moeten we jou nog leren over naar concerten van Bad Bunny gaan? Fijn dat we jou konden bellen. Salut, hè. Bye-bye.
4: Fijne dag.
0: Doei. Linde staat op. Linde staat op. Studio Brussel. Dit is Bad Bunny met Nueva Yol.
5: Nueva Yol.

0: Goedemorgen hoor. Junior, senior en move your feet. Zometeen Queens of the Stone Age.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: lijst. De hotshot van de week, dat is de nieuwe van Queens of the Stone Age. Josh Homme noemt het een soort van ode aan de imperfectie. Er zitten kleine foutjes in die ze bewust hebben laten staan. We wilden een menselijke song maken die je niet kan namaken, zeggen ze. De fouten maken van een lied en een mensenleven tot wat ze zijn.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me.
1: Stone Age, Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Crazy Street heet hij en het is de nieuwe single van Queens of the Stone Age. Goedemorgen, bijna 8:30. Armin, er is opvallend nieuws over de regionale luchthavens.
1: Inderdaad, want de regionale luchthavens, zoals, je kent ze wel, die van Teurne of Oostende, die moeten 12 miljoen euro aan facturen niet meer terug te betalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen ook nog subsidies tot 2039. Vrijdag beloofde de Vlaamse regering nog dat ze de subsidies zouden verlagen, maar tegelijk sloot minister van Mobiliteit Annick de Ridder een geheime deal met de luchthavens om de facturen dus niet terug te betalen. Dat zeggen ze bij Groen. En een model van OpenAI, dat is de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. En dat is de eerste keer dat daar melding van wordt gemaakt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren toen het plots de kans zag om aan gevoelige informatie te komen.
0: En het weer.
1: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden.
0: Dankjewel. Linde, staat op. De fans zitten op het puntje van hun stoel, want morgen komt de nieuwe plaat van Charlie XCX uit. De plaat heet Music, Fashion, Film. En het is een volledig nieuwe richting voor Charlie, want je herinnert je misschien nog 2 jaar geleden, Brad Summer, alles kleurde in dat lelijke, ja, ik mag dat zeggen, hè, ik vond dat echt een hele lelijke tint groen, fluogroen, en het clubleven stond centraal. Dat hoorde je ook in deze Guess, waar Billie Eilish ook aan heeft meegewerkt.

0: hit it. Charlie likes boys, but she knows I hit it.
1: Wel, van die vibe stapt Charlie nu af. Want in haar eerste single Rock Music zingt ze: The dance floor is dead and now we're making rock music. De nieuwe muziek is iets minder druk. Er zijn wat meer gitaren aanwezig. Qua thema's gooit ze het ook over een ander boegje. Want in de volgende Spring Summer 26 zingt ze over de wereld die naar de knoppen gaat en hoe niets ons kan helpen, nog music, fashion of film.
2: Linde staat op. Studio Brussel.

0: Instant feel good, zegt Monisha in de app. Dat is hè. Oh, Fleetwood Mac. Zalig. Everywhere. En laat dat nu ook gewoon uitgelezen de plek zijn waar ik met jou naartoe wil.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Worldwide.
0: Want wereldburgers, goedemorgen, waar je ook bent ter wereld. Ik wil heel graag van jou horen. Elke ochtend steek ik graag de grens over. Wil ik graag even iets exotisch opsnuiven. Dat mag in om het even welk ander continent zijn, maar ook de Europese buitenhoeken ga ik niet uit de weg. Laat mij weten, waar spendeer jij op dit moment je tijd? En bovenal, waar blijf jij vooral luisteren naar Studio Brussel? Ik hoor het graag en dan draai ik een van jouw favoriete platen straks op de radio.

0: jetlag.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Sans en Somehow. We leggen contact met Frankrijk.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Want daar zit Lore. Lore, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Lore, als mijn informatiefiche correct is, dan heb jij net 2 dagen in Dijon gezeten. Kan je dat bevestigen?
2: Dat klopt. We zijn maandag thuis vertrokken richting het zuiden met een tussenstop in Dijon. En gistermiddag zijn we dan vertrokken naar de Provence, waar we nu onze eerste nacht gehad hebben.
0: Oh, heerlijk. Potje mosterd gekocht in Dijon?
2: Niet. Nee? Een lekker flesje wijn, maar geen mosterd.
0: Ook goed. Maar het is nog wel een coole stad, hè, Dijon?
2: Ja, het was wel fijn om er te zijn. We logeren echt in het midden van de stad, dichtbij een pleintje met heel veel restaurantjes. Het was heel gezellig.
0: Ja. Ik kan er mij iets bij voorstellen. Toen ik daar was, dan voelde ik mij zo net in de setting van Belle en het Beest, snap je?
2: Ja.
0: Zo'n beetje komen. bonjour vibe.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar nu is de vakantie pas echt begonnen, hoor ik jou zeggen. Want je bent aangekomen op de vakantieplek. Waar ben jij vanmorgen voor de allereerste keer wakker geworden?
2: We zijn wakker geworden in Castellan. Dat is in de Provence, ja.
0: Niet op hotel, hè, Lore?
2: Nee. We zitten op een camping en wij logeren in een glamping tent, eigenlijk. Oh, ja.
0: Een glamping tent, zeg. Ja. Kan je dat voor mij als een soort van glamping noob even omschrijven? Als je rond jou kijkt, wat zie je allemaal?
2: Ja, in mijn tent heb ik een keukentje met een frigo, koelkast, diepvries, microgolf. We hebben ook een eettafel en dan hebben de kinderen een aparte slaapruimte met een stapelbed. En mijn man en ik hebben een eigen bed. En we hebben ook een badkamer met een douche, een toilet, een lavabo.
0: Allee, alles erop en eraan eigenlijk.
2: Terras.
0: Ja. En dan, maar s'morgens word je wel wakker met een frisse neus, dat wel.
2: Ja, het was hier gisteravond heel lekker warm. We hebben tot laat kunnen buiten zitten. We hadden wel schrik dat het de tent heel warm zou blijven. Maar het is heel goed afgekoeld en we hebben eigenlijk allemaal heel goed geslapen. Het was lekker fris. En nu zitten we klaar voor het ontbijt, opnieuw in het zonnetje.
0: Maar zalig, ik hoor het best of both worlds eigenlijk. De luxe die je ook wel graag hebt en dan toch dat buitengevoel.
2: Ja, absoluut.
0: Wat brengt de dag vandaag?
2: Niet veel. We hebben gisteren heel lang in de auto gezeten. De kronkelende wiegen naar hier naartoe. Dus we gaan gewoon op de Mag de camping verkennen. Eens naar het stadje, terrasje doen, ijsje eten.
0: Ja, het zal wel. Zeker. Ja. Keigoed. Lieve Lore, jij blijft luisteren naar Studio Brussel tijdens je vakantie.
2: Zeker.
0: Dat moedig ik van harte aan. Is er een plaat die ik voor jou kan en mag draaien?
2: Dat mag iets van Balthazar zijn. Dus iets van.
0: Oké, keigoed. Doe ik voor jou, zonder twijfel. Ik ga Nightclub voor je draaien.
2: Dat is zeer goed.
0: Tip top. Groetjes aan de familie. Geniet van jullie dag daar. En bij uitbreiding jullie vakantie. Dag.
2: Dankjewel. Dag.
0: Doei.
3: Studio Brussel.

Armand van Helden, I Want Your Soul. Nog wel wat kampeerders die reageren op het relaas van Lore over haar glampingtent. Ik mis blijkbaar wat in mijn leven als niet-kampeerder of glampeerder. Frisse ochtendneus, de geur van koffie, het geluid van vogels. Dit is zo precies wel een echt kampeerlied. Lynyrd Skynyrd.

0: Green Light van Lord. Ik zelf heb groen licht gekregen om nog een vol uur fantastische muziek voor jou te spelen. Goed, hè? Dus tot na 9 uur.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
7: VRT Nieuws.
0: En hier is Armin de Muit.
8: Kleine luchthavens moeten miljoenen niet meer terugbetalen. De regionale luchthavens in Vlaanderen moeten €12 miljoen aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen ook nog subsidies tot 2039. Dat staat in een deal die minister van Mobiliteit Annick de Ridder per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Vlaams parlementslid voor Groen Bogdan van den Bergen legt uit om welke facturen het gaat.
9: Het zijn vorderingen die gaan over personeelskosten, voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun en die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men toch een soort van schikking om op die manier nog eens €12,1 miljoen naar die luchthavens te sluizen.
8: In ruil laten de luchthavens hun eis van bijna €15 miljoen aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel moest betalen. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk heeft al 2000 hectare verwoest in de buurt van Bordeaux. 12.000 mensen zijn geëvacueerd uit de regio, onder meer 6 campings en een terrein voor natuuristen. De brand zou ontstaan zijn bij een incident met een reinigingsmachine op een bosweg en verspreidde zich razendsnel. In Frankrijk zijn dit jaar in totaal al 44.000 hectare natuur vernield door branden. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Die zouden de zeeblokkade hebben geschonden die begin deze week door de Houthis zelf is opgezet tegen Saoedi-Arabië. De Houthis zijn een rebellengroep die gesteund wordt door Iran. Door de blokkade van de Houthis zijn al 9 schepen niet door de straat van Bab el-Mandeb aan de Rode Zee kunnen varen. En dat is een zeestraat die net zoals de straat van Hormuz belangrijk is voor olie-export. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem, toen het plots uit zichzelf besloot om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld en roept veel vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukleire.
10: De manier waarop het dit heeft gedaan is ook heel indrukwekkend. Dat is natuurlijk ook niet onlogisch, want die modellen worden steeds en steeds beter. En ik denk dat er nu ook wel zal besproken worden van oké, willen wij dit nog en moeten wij niet? Hè? Eigenlijk heeft één bedrijf illegaal een ander bedrijf gaan hacken. Ja, moeten er hier consequenties aan verbonden worden? Kunnen we dat zomaar laten passeren?
8: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
11: Richie. Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Linde staat op.
14: Linde Merkel.
0: Goedemorgen vrienden, het is donderdag, maar wat mij betreft kunnen we al gerust een hymn voor de weekend aanheffen. Coldplay zal helpen.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

and him for the weekend. Goedemorgen, het is vandaag precies 15 jaar geleden dat we deze prachtstem kwijtgeraakten. In 2011 werd ze een van de trieste leden van de 27 Club. Toen overleed Amy Winehouse. Ze groeide op in Noord-Londen en combineerde al op jonge leeftijd haar liefde voor klassieke jazz met de rauwe straatcultuur, de hip-hop uit Londen. Op haar 19e bracht ze dan haar eerste album uit, Frank, met onder andere deze Stronger Than Me. Het album kreeg raving reviews, maar haar grote doorbraak kwam in 2006 met het album Back to Black, een plaat over liefdesverdriet en ook over haar verslavingsproblemen. Denk aan Rehab, You Know I'm No Good en My Tears Dry On Their Own. Amy Winehouse zal voor altijd bekend blijven als de waanzinnig getalenteerde vrouw die haar eigenzinnige stempel drukte op de muziekwereld, maar die ook gekweld werd door een paar demonen. En die werden haar uiteindelijk te veel. Ze werd op 23 juli 2011 dood teruggevonden in haar appartement in Londen en stierf aan een dodelijke alcoholvergiftiging. Dit is Tears Dry On Their Own.

week is echt al goed op gang gekomen. Je zou kunnen zeggen... Studio Brussel. De festivalroulette. Dat ik mijn draai nu wel echt al goed gevonden heb. Dus we gaan daarvan profiteren. We gaan draaien en ik moet zeggen, ik heb er eens even in gekeken. In die roulette van ons. Ik weet wat erin zit, welke drie opties jij straks zal krijgen.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Studio Brussel live.
2: Hier is Matt Berninger. Hij doet het solo, de National staat even

0: Matt Berninger, mochten er ouders uit Locristi luisteren? Geen zorgen hoor, want de keties van Giro Reinaert zijn veilig toegekomen in Ole. Ja, die zijn op driedaagse en dat laten ze even weten. Meer nog, ze gaan straks draaien aan de festivalroulette.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl. Bij Carrefour.

0: Neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: I'm Robin and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Studio Brussels. Life is music.

0: Robin, Dancing on My Own, goedemorgen. De draaiers van de dag, die zitten in Ole. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Het is Seppe van de Katies van Giro Reinaert die ik aan de lijn heb. Hallo, dag Seppe. Hallo Seppe.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, hey, hey, hey, hallo. Seppe, jullie zijn op driedaagse met de Katies, dat is correct?
2: Ja, dat klopt volledig.
0: Oké, en hoe is het met jou?
2: Zeer goed.
0: Goed.
2: We hebben vannacht een keer wat langer kunnen slapen, dus dat scheelt.
0: Oké, ja, dat is niet altijd simpel, hè, op driedaagse. Is dat dan met zelf een slaapplaats zoeken en zo?
2: Ja, wij zitten hier in Olen bij een hele vriendelijke mevrouw die ons in haar tuinhuis heeft laten slapen.
0: Olle jong. En is dat dan met hoeveel Katies zijn jullie?
2: We zijn met 8.
0: Oké, dat is een fameus tuinhuis dan.
2: Ja, we mogen niet klagen. Hè.
0: Ja, want het klinkt zelfs zo wat hol op de achtergrond. Dat klinkt galm. Oké, okay, kathedraal van een tuinhuis in Olen. Jullie gaan draaien aan de festivalroulette, Seppe. Dat is keileuk. Ik zal zelfs meer zeggen, ik ben vandaag een beetje jaloers op jullie. Want elke plaat die erin zit, is supergoed. Het wordt l'embarras du choix, zoals ze zeggen. Ga jij beslissen of wordt dat een groepsbeslissing met alle Katies tezamen?
2: Ja, ik ga zelf beslissen.
0: Oké, goed. Ja, zo gaat dat ook. Iemand moet het heft in hand nemen. Het principe is simpel, Seppe. Ik ga draaien voor jou. En bij elke draai hoort een plaat. Ik wil tot 3 keer toe wil ik draaien voor jou. Maar jij weet ook, terugdraaien kan niet. Dus denk daar goed over na. En jij weet ook, alles start met een leuke aanmoediging. Dan pas kom ik echt in actie. Dus ik wacht, hè.
2: Ga je maar.

0: Hoor je daar de stem van Marcus Mumford? Jazeker. Hoor je daar de stem van Pommelien Thijs? Ook jazeker. Het zijn zij, tezamen op Rock Werchter met Badlands. Wat denk je?
1: Ja, ik kon er jammer genoeg niet bij zijn. En om het niet erger te maken, ga ik deze toch overslaan, denk ik.
0: Oké, je gaat het overslaan. Geen probleem, geen probleem. We draaien opnieuw. Into my

0: Nick Cave and the Bad Seeds en Into My Arms helemaal live. Wat denk je?
1: Ja, ik ben gigantische fan, dus ik zou graag deze eens horen.
0: Oké, dat komt in orde. Seppe, de groetjes aan alle andere Katie's.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Dag, en nog succes met de driedaagse, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Bye. Dag. Studio Brussel. De festivalzender.

is vandaag een klein beetje bewolkt. Dus ik dacht, zonnige vibes via dit nummer. Sergio Mendes en Black Eyed Peas en Mash Kenada. Hier zijn Fontaine's DC met Jackie Down the Line.

0: Ze zijn tapas aan het eten op het moment. Aan het toeren doorheen Europa en nu in Spanje beland Fontaines DC en Jack Down the Line.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
5: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
4: Ah ja. Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

Of Monsters and Men. We mogen in augustus nog wel een paar mooie dingen verwachten. Nieuwe platen van Jungle onder andere. Maar ook deze Phoebe Bridgers komt met iets nieuws. Deze single staat er alvast op. Dit is Lost Boys. Lost Boys.

Talking Heads en Once in a Lifetime. En nu een gouden combo, want deze mannen, die hebben elkaar toch wel echt gevonden. Hè? Maken elkaar alleen maar beter. En dan heb ik het over Faisal samen met Glints. Die beats en die British uitspraak. Love it.

0: de festivalzender.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemorgen, het is 10 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Armin de Muit.
5: Kleine luchthavens moeten miljoenen niet meer terugbetalen. De regionale luchthavens in Vlaanderen moeten 12 miljoen euro aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen nog subsidies tot 2039. Dat staat in een deal die minister van Mobiliteit Annick de Ridder per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Vlaams parlementslid voor Groen, Bogdan van den Bergen, legt uit om welke facturen het gaat.
6: Het zijn vorderingen die gaan over personeelskosten, voor brandweerkosten, voor veiligheid en beveiliging van de luchthaven. Maar voor de Europese Commissie, veiligheidskosten, dat behoort tot economische steun, dat is staatssteun. En die mag niet terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. En nu treft men toch een soort van schikking om op die manier nog eens 12,1 miljoen euro naar die luchthavens te sluizen.
5: In ruil laten de luchthavens hun eis van bijna 15 miljoen euro aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel moest betalen. Een model van OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een bedrijf gehackt. Het model was een veiligheidstest aan het uitvoeren in een gesloten systeem toen het plots uit zichzelf besloot om het bedrijf te hacken om aan gevoelige informatie te geraken. Zo'n uitbraak is nog nooit gemeld en roept veel vragen op, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleire.
7: Hier was de bedoeling zelf niet slecht, hè? Hier was de bedoeling het oplossen van een toets. Wat als de bedoeling veel slechter was geweest, hè? Bijvoorbeeld voor militaire doeleinden. Als je met AI een cyberoorlog wilt gaan uitvoeren op een bepaald land, maar het denkt opeens, ja maar ja, als ik dan toch in dit continent bezig ben, ik zal de rest ook even meepakken. Ja, dat willen wij absoluut niet.
5: 6 dansers uit Aalst in Oost-Vlaanderen vertrekken straks naar Phoenix in de Verenigde Staten voor het wereldkampioenschap hip-hop. Ze nemen er voor de 2e keer deel aan het WK. Volgens hip-hopster Charlène de Bakker is het doel vooral om de eerste ronde dinsdag te overleven, maar ook vooral om te genieten.
8: Het is echt wel een beetje de Olympische Spelen van het dansen, dus er gaat inderdaad heel veel volk aanwezig zijn. Als ik me niet vergis, zijn er ongeveer 70-tal teams en daarvan gaat de helft onmiddellijk geëlimineerd worden. Dus wij zullen echt heel graag dit jaar proberen naar die 2e ronde te gaan.
5: Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
0: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Brussel. Kenneth Bert.
3: Een grijze donderdag proberen we vooral een beetje beter te maken met kleurrijke muziek, zoals Prince met Cinnamon Girl en The XX is ook nog onderweg.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

gaan nog even een uitbundig moment beleven samen met de Franse producer Generation en de Zweedse rapper Young Lean. Het is een Europese samenwerking, deze Storm 2.

The Last Dinner Party heeft onlangs nog een nummer uitgebracht, Knocking at the Sky. Ze brachten het live op Rock Werchter een tijd terug. En als je La La La mee kan zingen, dan kom je alleszins al heel ver bij The Last Dinner Party, Knocking at the Sky.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Belgische limonade.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Studio Brussel live.

0: Magician, dat is een DJ uit Namen. Straks remixt hij nog eens I Follow Rivers van Licky Lee.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Mannekes.
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
3: Allee, yes.
2: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.

Een zeer goede morgen. We zitten ergens midden in de zomervakantie. En de Haunted Youth komt hier even dromen. Allee, het is dromerig, maar zeker ook met genoeg gitaren erbij. Dit is Forget Me van de Haunted Youth.

Bij de Belgische helden van Arsenal moeten ze de komende weken aan de bak. Want ze gaan optreden op Campos Solar en Suikerrok de komende weekend. En het is zeker geen straf om nu al te luisteren naar Longy van Arsenal.

0: De disco gaat open zometeen voor Hypnotized van Purple Disco Machine en Sophie and the Giant.
1: Krammerok, op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Ik weet niet of iemand ooit tegen jou heeft gezegd: je bent zo heet dat je mijn gevoelens pijn doet. Tegen mij alles is niet, was het maar waar. Maar de Amerikaanse zangeres Caroline Polachek zegt dit blijkbaar wel. So hot, you're hurting my feelings.

Het ex-lief van Olivia Rodrigo is grote fan van The Cure. En wat een heerlijke stik. Naar je ex is het dan om gewoon The Cure helemaal te kapen. En een nummer te maken samen met Robert Smith. What's Wrong With Me van Olivia Rodrigo en Robert Smith dus.

0: not funny.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, nachtdiensten, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Goeie voormiddag, het is 11 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Armin de Muit.
10: Er zijn vragen over de deal met de regionale luchthavens. Want zij moeten €12 miljoen aan facturen niet meer terugbetalen aan de Vlaamse overheid. En ze krijgen ook nog subsidies tot 2039. Dat staat in een geheime deal die minister van Mobiliteit Annick de Ritter per ongeluk onder alle parlementsleden heeft verspreid. Het zijn facturen voor overheidspersoneel dat jarenlang voor de luchthavens heeft gewerkt, dat niet meer hoeft terugbetaald te worden. Volgens Min van Olme van CD&V moet minister de Ridder transparanter zijn.
11: Nu in de dading komt de aap uit de mouw en blijkt dat dat personeel gewoon niet wordt terugbetaald. De CEO heeft een tijdje terug in de media gezegd, er is geen probleem voor personeel. Oh, dat zal niet. Wij betalen verdorie dat personeel en het wordt niet terugbetaald. En dat vind ik toch wel echt onrespectvol naar het parlement toe. En het is niet logisch dat zij facturen niet betalen en dat wij dat niet kunnen zien, dat we dat niet mogen zien.
10: In ruil laten de luchthavens hun claim van bijna €15 miljoen aan niet ontvangen subsidies vallen. Maar volgens oppositiepartij Groen was het niet zeker of Vlaanderen die wel effectief moest betalen. Voor het eerst zijn minder dan 1/3 van de auto's die in Europa verkocht zijn diesel- of benzinewagens. Ze worden vervangen door hybride of elektrische auto's. De hybride auto's zijn het meest populair, ruim 37%, en al 20% van de auto's rijdt volledig elektrisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft de nucleaire deal met Saoedi-Arabië verdedigd. Volgens hem waren er nog kandidaten om een kernprogramma voor burgerlijke doelen te helpen ontwikkelen. Wij willen het in eigen handen houden om veiligheidsgaranties in te bouwen, zei Rubio.
12: When countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place.
10: Er is veel kritiek op de deal omdat de deal ervoor kan zorgen dat het makkelijker wordt om kernwapens te maken. Prinses Eleonor, de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, gaat in september studeren in Nederland. Ze start een bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een Engelstalige opleiding van 3 jaar. Eleonor werd in april 18 jaar. Vandaag eerst wolken en ook wat regen. Daarna klaart het op met zon en 24 graden. Morgen ook eerst grijs met daarna opklaringen en tot 26 graden.
7: Studio Brussel.
3: Kenneth Bert.
8: Er wordt u heel hoog uitgehaald in het nummer One Day in de Wankelmoed remix. Ik hoop dat jouw donderdag evenveel hoogtepunten mag hebben, alleszins.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
13: Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: eerst op Studio Brussel.
1: Perfectie bestaat niet, het leven zit vol met fouten en dat weten ze bij Queens of the Stone Age ook. Ze hebben de imperfectie zelfs omarmd bij hun nummer Easy Street, want de fouten die ze maakten bij het inspelen hebben ze gewoon laten staan. En zo wordt het ook weer een uniek nummer van Queens of the Stone Age.
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me.
0: Stone Age, Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durmen, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Studio Brussel live.

0: Het wordt geen zeer warme dag, maar het wordt toch even zweten bij NERD met She Wants to Move. Zometeen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Studio Brussel.

Deze grijze donderdag krijgt een beetje glitter en glamour erbij. Net de aanbevolen hoeveelheid bij het nummer Point of View van de Italiaanse groep DB Boulevard.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: hoor ik daar ergens in de verte een barbecue aangestoken worden.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Het weer gaat dit weekend opnieuw helemaal meezitten voor iedereen die graag buiten de barbecue aansteekt en wat vrienden of familie uitnodigt. Nu kan het trouwens ook al financieel meezitten, want er ligt er weer 100 euro aan barbecue-budget klaar. Iemand gaat dat zometeen kunnen claimen. En om dat te kunnen doen, moet je ook niet gedoctoreerd hebben, gelukkig. Zometeen hoor je het nummer van Olivia Dean. Daarin is één woord weggegrild en als jij hoort welk woord en dat ook nog eens doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan zou dat barbecue-budget van 100 euro zomaar van jou kunnen zijn.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Olivia Dean stond heel even aan de grill. Een woord in haar nummer werd weggegrild aan Andrew om te zeggen welk woord. Goedemiddag, Andrew.
1: Goedemiddag.
0: Er staat...
1: Het woord was man.
0: Oké. Okay. Er staat 100 euro barbecuebudget op het spel en jij wil dat heel graag winnen. We gaan nog even luisteren naar Olivia Dean. Man, dat was helemaal juist. Jij mag gaan barbecuen voor 100 euro. Goed is dat? Yes.
1: Ja, super, super. Dat is wel zeker smaken.
0: Ik weet niet, heb je toevallig iets te vieren?
1: Nee, maar volgende week verjaardag, dus misschien nog een extra verjaardagsbarbecue erbij.
0: Ja, een laat verjaardagsfeest, dat lijkt me ook heel goed. Wat moet er bij jou zeker op de barbecue?
1: Ribbekes, sowieso ribbekes.
0: Ribbekes, oké, dat is een heel goed antwoord. Laat het smaken daar, hè, Andrew.
1: Zal zeker, dank je wel.
2: And we're really happy because our song is number one on De Afrikaning.
3: Stem voor jouw favorieten
4: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Thank you for voting.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: Oscar de Wolf en S10 hebben samen een nummer gemaakt dat heel veel mensen raakt. Het voelt als een dikke knuffel, deze Safe and Sound.
1: If the world spins the other way around and the ocean swallows everybody down.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Goedemiddag, het is 12 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Jannik Aert.
13: Een ex-paracommando moet naar de cel. In de zomer van 2024 werd de dertiger opgepakt nadat hij een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij in Boom in de provincie Antwerpen. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-parocommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel voor poging tot moord. Dit jaar was de ex-parocommando nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. Er is veel te doen over een geheime overeenkomst die Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, sloot over de luchthavens van Deurne en Oostende. Het document werd per ongeluk bezorgd aan parlementsleden en daaruit blijkt onder andere dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies krijgen, dus ver na deze regeerperiode. Oppositiepartij Anders noemt dat onbegrijpelijk, dat zegt parlementslid Egbert Lachtaert.
14: Het is heel opvallend dat het engagement tot 2039 zou lopen, want de minister heeft gisteren in de commissie gezegd dat een nieuwe regering andere beslissingen kan nemen. Maar bijvoorbeeld voor sommige luchthavens als die van Deurne er gewoon geen levensvatbare case te maken is en dat dat altijd met heel veel belastinggeld zal rechtgehouden moeten worden en dat in een tijd van besparen en belasten, ja, dat is gewoon niet aanvaardbaar.
13: Minister de Ridder zegt dat het niet de bedoeling was dat de parlementsleden de geheime overeenkomst zouden te zien krijgen. Die blijft vertrouwelijk en parlementsleden mogen ze ook niet verspreiden. Voor het eerst zijn er minder dan een derde van de auto's die verkocht zijn in Europa een diesel- of benzinewagen. Hybride wagens zijn het populairst. Meer dan 37% van de verkopen is een hybride wagen. Intussen rijdt ook al 1 op de 5 nieuwe auto's volledig elektrisch. En onze prinses Eleonore, de jongste dochter van koning Philip en koningin Mathilde, gaat in september studeren in Nederland. Ze start daar een bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Dat is een Engelstalige opleiding van 3 jaar. Eleonore werd in april 18 jaar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt. Na de middag opnieuw opklaringen bij 25 graden. Aan zee wordt het wel echt zonnig dan.
15: Studio Brussel.
16: Kenneth Bert.
11: Even laten weten dat de timetable van Pukkelpop sinds kort online staat. Deze band gaat daar spelen op de zondag van Pukkelpop op de Mainstage. Na 4 uur, bazaar.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Dreamville op Tomorrowland, de plek waar al die mensen uit binnen- en buitenland slapen, is alweer open. Morgen begint Tomorrowland voor echt en Calvin Harris zal ook weer van de partij zijn. Vorig weekend was zijn debuut op Tomorrowland. Dit is Satisfy van Calvin Harris en Jazzy.

0: En dan kwam die opeens onverwacht binnen, Bohemian Rhapsody van Queen.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
0: Gisteren heeft een zekere Puerto Ricaan Brussel veroverd. Bad Bunny heeft zijn wereldtournee afgesloten in België. En zondag kom je op Studio Brussel trouwens alles te weten over Puerto Rico. In het programma Voyage Voyage, waarbij je iedere week samen met Rick de Bruiker nieuwe muziek uit een ander land ontdekt. Gabriel Rios is te gast in Voyage Voyage dit weekend. Hij is geboren in Puerto Rico, later verhuisd naar België. En hij zal jou alles vertellen over Puerto Rico en de muziek. Zondag om 10 uur op Studio Brussel hoor je dat. En ondertussen kunnen we al genieten van muziek van Gabriel Rios, Ghost Boy.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
3: Was living in the belly of a shark, seeing what he was eating all the time. She pulled me out with her pirate sense of duty.

0: gekende geluid van Kings of Leon is onderweg. You somebody.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Festivalroulette.
1: Deze donderdagmiddag gaan we sowieso beter maken met wat live muziek erbij. En wie weet kan jij die wel kiezen. Ik ben op zoek naar iemand die aan de festivalroulette wil draaien. En als jij denkt, ik ben er klaar voor deze middag, laat vooral van je horen in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
0: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: The Opposites hebben voor het eerst in 13 jaar nog eens nieuwe muziek gemaakt. En dat hoor je nu. Feestje op mijn graf. Nee.

0: Festivalroulette.
1: We zitten ergens midden in een heerlijke periode genaamd de festivalzomer. En zelfs op deze donderdagmiddag gaan we dat gevoel opzoeken. We gaan weer luisteren naar een live nummer van op de festivals. En welk het wordt, dat wordt bepaald door Nympha. Een zeer goede middag, Nympha.
2: Goedemiddag.
1: Ben je al naar een festival kunnen gaan deze zomer?
2: Ja, naar Werchter Parklife.
1: Naar Werchter Parklife, met onder andere als grote headliner daar Linkin Park. Hoe viel dat mee?
2: Ja, heel goed. Ik was heel blij dat ik nog eens kon gaan, want ik ben vorig jaar ook geweest naar Werchter.
1: Een grote Linkin Park fan.
2: Ja, duidelijk. Inderdaad.
1: Goed, of die uit de festivalroulette zal komen of niet, dat zullen we nog zien. Jij mag zo meteen aan de festivalroulette draaien. Daar zal een nummer uitkomen. Als je dat wil horen, dan speel ik dat heel graag voor jou. Maar je kan ook beslissen om verder te draaien richting een ander nummer. En in totaal mag je 3 keer draaien. Dat is duidelijk?
2: Ja, dat is duidelijk. Ja,
1: ondertussen is er daar iets bezig bij u op de achtergrond. Ik weet
2: ja,
1: niet
2: dat zijn al mijn collega's die hier buiten komen. Ah, yes.
1: Je wordt helemaal wild daar. Goed, als jij de woorden draaien waar uitroept, dan beginnen we eraan.
2: Draai je maar. Hier.

0: Zegt jou dat iets, Nympha?
1: Dat zegt me iets, maar ik ga nog eens draaien.
0: Ja, dit was Ramel met Calm Down. Maar goed, jij bent klaar voor iets anders, dus.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ben Howard met The Fear.
1: Ja, dat is wel heel goed.
0: Wat zeg je?
1: Twijfelgeval.
0: Dat is
1: twijfelgeval.
0: Twijfelgeval, oei.
1: Ja, twijfelgeval.
0: Je vindt het goed, dus maar je denkt misschien komt er nog
1: goed,
0: iets beter
1: maar
0: aan.
1: Ik denk, ja, ik ga nog eens draaien.
0: Ja, zeker? Je kan niet meer terug.
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Nee, ik kan niet meer terug.
0: Oké, let's go.

0: Ja, jij bent grote fan van Linkin Park. Dan denk ik dat System of a Down toch ook wel iets
1: zeker
0: met jou doet.
1: Zeker en vast. Okay. Ja, zeker en vast. Ik ben blij.
0: Kijk, goed, dan gaan we luisteren naar Toxicity van System of a Down. Wat komt er vandaag nog aan voor jou?
1: Werken nog.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Heb je nog vakantie in het vooruitzicht of is dat al opgesoupeerd?
1: Vanaf 31 juli ben ik in vakantie.
0: Oké.
1: Okay, dus, en dat aftellen.
0: Kijk, nog een dikke week en dan komt die vakantie er ook bij jou aan. Veel plezier er alleszins nog vandaag en veel succes. En we gaan luisteren naar System of a Down met Toxicity. Yo. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Het was ook al een beetje de zomer van Gorillaz. Een dronken Damon Albarn is Europa aan het veroveren. Je hoort zo meteen Silent Running van Gorillaz en Adelaide Omotayo.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.

voor iedereen die Jay Bernard, het project van Jinte de Pre van Balthazar, is aan het werk wil zien live deze zomer. Daarvoor moet je op Kramarok zijn begin september. En je hoort 4 in the morning van Jay Bernard.

Het is alweer bijna 1 uur en zelfs al laat de zon het vandaag afweten. Toch haalt Mac DeMarco zijn zomerse gitaar boven en dat doet deugd. Je hoort Freaking Out the Neighborhood van Mac DeMarco.

0: Vanavond op VRT1.
1: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op het bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat.
0: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Jannik Aert.
7: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Ja, morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom in de provincie Antwerpen. Vorig weekend was er nog een totale verbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er op enkele momenten wel wat vuureffecten zijn op de mainstage. Tomorrowland zegt ook dat ze extra maatregelen zullen nemen, waaronder permanente brandwachten en extra beveiliging in de omgeving van het hoofdpodium. Een ex-parocommando krijgt 8 jaar cel voor een moordpoging in Boom. De 30er was dit vorig jaar nog te zien in het tv-programma Klopjacht op Play. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt nadat een man levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer was gekend voor drugsfeiten. De ex-parocommando gaf toe dat hij de vluchtwagen bestuurde en ook samenwerkte met een compaan. Ze krijgen nu allebei 8 jaar cel. Wie het schot loste en of er een derde persoon bij betrokken was, is volgens de rechtbank niet duidelijk. En er is veel te doen over een geheime overeenkomst die Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder sloot over de luchthavens van Deurne en Oostende. Dat document werd per ongeluk bezorgd aan parlementsleden. En daaruit blijkt onder andere dat de luchthavens zeker tot 2039 subsidies krijgen van de overheid, dus ver na deze regeerperiode. Oppositiepartij Anders noemt dat onbegrijpelijk, dat zegt parlementslid Egbert Lagaert.
8: Het is heel opvallend dat het engagement tot 2039 zou lopen, want de minister heeft gisteren in de commissie gezegd dat een nieuwe regering andere beslissingen kan nemen. Maar bijvoorbeeld voor sommige luchthavens zoals die van Deurne, er gewoon geen levensvatbare case te maken is en dat dat altijd met heel veel belastinggeld zal rechtgehouden moeten worden en dat in een tijd van besparen en belasten, ja, dat is gewoon niet aanvaardbaar.
7: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners nu begonnen aan de 18e rit. Al in de Tour een Alpenrit met aankomst op een klim van eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten ook nog 2 zwaardere bergritten. Remco Evenepoel staat nu 2e in de stand en verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
9: In het geval van het klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over eruit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
7: UAE is de ploeg van de gele trui Tadej Pogacar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, na de middag opnieuw opklaringen en 25 graden met aan zee volop zon.
4: Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
5: Wie zegt er dat er niet gedanst mag worden op donderdagmiddag? Als je je geroepen voelt, ga ervoor tijdens Coma Cat van Ten Snake.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music. Oh.

vanavond zijn de Lokerse Feesten te gast in de festivalzender op Studio Brussel. Ze komen om 8 uur alles vertellen over de editie van dit jaar. En Young Yellow zal zeker wel spelen op de Lokerse Feesten. Je hoort hem hier met

0: Shake It Like a Polaroid Picture. Het kan niet anders. Outkast komt eraan met Hey Ya.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

Tomorrowland maakt zich op voor een tweede weekend. Dreamville, de plek waar heel veel mensen overnachten, is zich aan het vullen met mensen uit binnen- en buitenland. En morgen begint het festival voor echt. Ondertussen is er ook nieuws in verband met het vuurwerk. Vorig weekend kon dat niet doorgaan wegens de droogte. En ook dit weekend zal er geen groot vuurwerk zijn. Maar op de mainstage zal er wel gewerkt worden met een beperkte en gecontroleerde podium pyrotechniek. Wat dat ook mag betekenen. Maar dat zal het plezier niet drukken, denk ik. We gaan luisteren naar een van de meest gedraaide nummers van vorig weekend op Tomorrowland. En terecht ook, het is een pracht van een nummer. Inner Bloom van Rufus du Sol. Maar liefst 9 minuten lang. Wat een opbouw.

0: is hier bijna onmogelijk om stil te zitten. Digitalism komt eraan met Starlight.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, nachtjesteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: De genomineerden, die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
7: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
8: Het is pas echt zomer met...
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Een dessertje.
10: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
12: Oh, pavlova.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Dit is Studio Brussel. Studio
14: Brussel. Heel goedemiddag, het is 2:00.
15: VRT Nieuws.
14: Met Yannick Aerts.
16: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom. Vorig weekend was er nog een totaalverbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er toch wel op enkele momenten wat vuureffecten zijn op de mainstage. Er mag wel geen groot vuurwerk gebruikt worden, maar nu zal wel kleinschalig vuurwerk op het hoofdpodium wel toegelaten worden, zegt Tomorrowland.
17: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt en dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden en dat ook geen uitval heeft. Hè. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden en dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden, dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
16: Ja, Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen, zoals permanente brandwachten in de omgeving van het hoofdpodium. Vandaag gaat trouwens Dreamville de camping ook al open. Google krijgt in totaal €890 miljoen boete van de Europese Commissie. Google bevooroordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping, in de zoekrobot van Google. En Europa heeft dat recent verboden om te voorkomen dat grote techplatformen hun macht misbruiken en de concurrentie ook verstoren. Google krijgt ook een boete omdat het de appontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel. Google kan de boetes wel nog aanvechten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de 18e rit bezig. Een Alpenrit met de aankomst op bergop voor de eerste categorie. Morgen en overmorgen wachten nog twee zwaardere bergritten. Remco Evenepoel, de tweede nu in de stand, verwacht daarom dat de vroege vluchters vandaag het meeste kans maken.
18: In geval van klassement, ja, iedereen heeft toch een beetje morgen en overmorgen in het achterhoofd. Misschien zal Decathlon iets proberen. We weten dat er misschien wat ziekte is bij UAE, maar dat is niet echt voor mij om over uit te spreken. Maar voor ons is het belangrijkste om geen tijd te verliezen en morgen te starten met dezelfde verschillen als nu.
16: Ja, de UAE is de ploeg van de gele truidrager Tadej Pogacar. Het is bewolkt met hier en daar nog wat regen, maar in de loop van de namiddag gaat het overal wat droger worden met enkele opklaringen en 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, na de middag wel opklaringen bij 25 graden en aan zee wordt het dan zonnig.
19: Ritchie. Belgische limonade.
20: Altijd verfrissend.
21: Brussel. Sam de Bruin.
22: Donderdagmiddag en voorlopig nog geen straaltje zon gezien. Niet erg, dan doen we het gewoon met Snow Patrol. Called out in the dark. Welkom.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
24: Life is music.

Jaren nul helden Snow Patrol met Called Out in the Dark. Als je de schaarse opklaringen spot vandaag, hou me dan zeker op de hoogte in de app. Dan weten we waar we precies moeten zijn. Nu lekker verder surfen op de wave van Jungle.

0: Met Metallica slaan we die donderdagdip zo aan flarden. Entertainment doet altijd deugd, ook voor Rob, die met enthousiaste emoties strooit in de app. Voor nog wat extra mentale power en een paar stevige ballen moeten we bij Kim Kleister zijn. Dat is het nieuwe nummer van Zwangere Gie.
1: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: geluk dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukino, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rocken die hees met opzet. Ik was

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Rudimental. Met Feel the Love. En die liefde mag er zo meteen ook zijn voor Arctic Monkeys.
1: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Fluorescent Adolescent van Arctic Monkeys. Een goede middag. Het is 24 over 2.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: De festivalzomer heeft misschien voor jou wel de kans van je leven in petto, want een aantal festivals zijn nog op zoek naar een DJ. En dat zou jij zomaar kunnen zijn. Doe mee met de DJ-contest en misschien beland jij deze zomer achter de draaitafel in de box op Suikerrock of in Club Studio Brussel op de Lokerse Feesten of op de Voodoo Village Boat. Dat zou allemaal zomaar kunnen. Stuur jouw beste DJ-mix in via de website van Vibe, dat is vi.be. En dan sta jij misschien op dezelfde affiche als bijvoorbeeld Pausa die op Voodoo Village komen.
2: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Mm-hmm. Woehoe, yeah.

number van Volst. De laatste dagen in de Tour de France die worden momenteel beslecht in de bergen. En het is pittig vandaag. Niet iedereen raakt mee naar voor. Benieuwd wie als eerste de meet haalt vandaag. Dit is Triggerfinger met Through the Beam.

0: muzikale legend en tegelijkertijd specialiste in het te laat komen voor je eigen optredens. Lauryn Hill met Do Wop That Thing. Ik wil hier niemand beschuldigen per se, maar misschien weet ik wel wat de oorzaak is dat Engeland dit jaar niet in de finale van het WK zat. Ik zal het jou straks laten horen.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Studio Brussel.

ik wil echt niet zelf met vingers wijzen, maar ik lees het toch wel dat dat mogelijk de oorzaak was. Zou het Ed Sheeran zijn fout geweest zijn dat Engeland niet de finale van het WK gehaald heeft dit jaar? Herinner je het nog, een paar weken geleden, die beelden van Ed Sheeran die een privé-optredentje gaf voor de Engelse ploeg. We zijn het al bijna vergeten, maar dat is er wel gebeurd, nog voor die halve finale begon was dat. Hij had een privé-optreden gegeven en al die Engelse shotters die waren langs geen kanten geïnteresseerd in de rosse bart met zijn gitaar. Hun gezichten spraken werkelijk boekdelen. Ze hadden allemaal ook dezelfde gelaatsuitdrukking. Zoals die van een dode koe. En dat was eigenlijk best triest om te zien. Arm Edje, hij bedoelde het allemaal zo goed. Hij was zo zijn best aan het doen om die ploeg op te peppen. Maar misschien dat hij niet de juiste oppepmuziek aan het spelen was. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Die Engelsen hadden veel meer goesting in andere soorten muziek. Dat hebben we ook gehoord heel dat WK lang natuurlijk. Niets aan te doen. Het is voorbij dat WK. We gaan er verder niet meer over zeveren. Ik zal vooral voor goede muziek zorgen. Een Lovefool van de Kou.

lekker, die nieuwe Stronger van Black Box Revelation. Dean Turnley is een Australiër wiens nummer Acting Tough getipt wordt als een van de zomerhits in de dancewereld. Hij speelt ook op Pukkelpop binnen een maand. Dit is Dean Turnley.

van de jeugd van tegenwoordig. We hebben een familiemeeting vandaag op deze donderdagmiddag van Studio Brussel. Want straks heb ik nog een plaatje van Violet Grohl gepland. Nu is het eerst nog aan Daddy Dave Grohl met My Hero van Foo.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
2: Tomorrowland mag een beperkte vuurwerkshow doen. Morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland in Boom. En vorig weekend was er nog een totaalverbod op vuurwerk door de aanhoudende droogte. Maar nu zullen er op enkele momenten wel wat vuureffecten zijn op de mainstage. Maar nog altijd geen groot vuurwerk, zegt Tomorrowland.
3: Dat is eigenlijk podiumvuurwerk. Dus dat is vuurwerk dat eigenlijk vanuit het podium wordt gebruikt. En dat heel gecontroleerd kan gebruikt worden. En dat ook geen uitval heeft. Hè. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen vuurpijlen ergens kunnen belanden. En dat we dat veel beter kunnen gaan controleren met de overheden. Dat er echt eigenlijk amper risico is bij het gebruik van dat type vuurwerk.
2: Tomorrowland neemt ook bijkomende preventieve maatregelen zoals permanente brandwachten in de omgeving van het MOVE-podium. Vandaag gaat ook trouwens Dreamville de camping al open. Zaterdag 27 juni tijdens de piek van de hittegolf was wellicht de op één na dodelijkste dag in ons land deze eeuw. De dodelijkste dag deze eeuw was tijdens corona. Op 10 april 2020 stierven 675 mensen in ons land. Op 27 juni dit jaar waren er al zeker zo'n 650. Van 17 tot en met 28 juni werd ons land getroffen door een lange en ook warme hittegolf. Er werd net geen 40 graden gemeten. Eerder was er ook al bekend dat er tijdens die periode ruim 2000 overlijdens meer waren dan normaal. Er zijn minder wespen dan in hetzelfde periode vorig jaar. En dat komt omdat we als mens wespen bestrijden. Aziatische horenaars eten ze ook op. En ook het weer speelt een belangrijke rol. In mei en juni hadden we nog een paar koude en natte weken. En dat weer heeft een invloed gehad op de ontwikkeling van de wespennesten, zegt Natuurpunt.
4: De nesten zijn nu kleiner als anders. Zijn er ook mogelijk minder als anders, waardoor we nu minder wespen zien. De meeste insecten hebben de zon nodig om rond te kunnen vliegen. Die moeten opgewarmd worden door de zon. En als het dan koud, bewolkt en nat is, dan kunnen die eigenlijk niet rondvliegen. Of dan zijn er minder prooien waar dat zij op kunnen jagen. Daarnaast, zo'n nest van een wesp is ook gemaakt uit papier-mâché. Als dat nat wordt, moet dat hersteld worden.
2: Het is bewolkt met hier en daar wat regen. In de namiddag geleidelijk aan overal droger met opklaring bij zo'n 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt. Nadien meer opklaringen bij zo'n 25 graden. Aan zee wordt het dan zonnig.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket. In Bermo.
7: Studio Brussel.
8: Sam de Bruin.
0: Of je nu al droomt over het weekend, een zonnige vakantie of een feestelijk festival, droom ze maar lekker groot met Big Dreams van Black Wave.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

heerlijke Black Wave met Big Dreams. Een heel goede middag op deze donderdag. 5:05 is het. Zou Somber daar straks ook meteen gekeken hebben in de app van Pukkelpop welke bands hij zelf allemaal kan checken voor en na zijn eigen show op de mainstage daar? Want die timetable van Pukkelpop staat sinds deze middag online. Kan je zelf ook lekker beginnen puzzelen. En Pukkelpop heeft dat uitstekend gedaan, moet ik zeggen. Want ik heb zelf amper conflicten bij mijn eigen favorietjes op die line-up. Je vindt mij daar aan die mainstage van Pukkelpop bij Somber met dit nummer mee te zingen. My Body Isn't Ready.

The Bitter End. Lennart van Compact Disc Dummies die komt zijn solokunsten als Lenny Lenny tonen in de Clubstudio Brussel op de Lokerse Feesten. Lokerse Feesten die vanavond te gast zijn in de festivalzender op Studio Brussel. En die muziek van Lenny past hier perfect. She only loves you in the summertime. Net op het moment dat luisteraar Juri in de app opklaringen meldt in Emelgem, West-Vlaanderen.

0: De festivalzender.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Studio Brussel.

0: 21 Pilots met Next Semester.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: George Homme die beweert dat hij met zijn band al in het laatste semester zit. Maar van mij mogen ze nog een paar jaar dubbelen. Zeker als ze zichzelf telkens opnieuw blijven heruitvinden. I like it, laat maar komen. Queens of the Stone Age met onze hotshot Easy Street.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: If you need me, come and see me.
1: Stone Age, Easy Street.
4: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Deals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Mannekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Krijgen we.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allee, yes.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Studio Brussel.

Het is niet ver meer dat weekend van Michael Gray. Nog een hele dikke dag volhouden en dan zijn we er weer. In afwachting blazen we nog eens jolig op onze denkbeeldige panfluit op de tonen van A$AP Rocky en Skepta. Praise

met Daggers. Ja, het is gebeurd. Ik heb toch een moeilijk moment gevonden in de timetable van Pukkelpop. Die staat sinds deze ochtend online. Wat blijkt, Violet Grohl speelt op hetzelfde moment als Bazaar Nonnetjes. Ik zal nu alvast Violet Grohl doen. En dan zullen we in augustus zien waar aan het podium ik sta. Wat zou wel eens deze kunnen worden? Komt wat minder vaak in ons land spelen.

0: Losing It van Fisher. Straks na het nieuws van 4 uur, dan eren we een muzikaal icoon, draaien we aan de festivalroulette en hou ik de bergrit van de Tour de France in de gaten voor jou.
1: Vanavond op VRT1.
2: Die is hier misschien 2 minuten bezig bij ons op het bureau en die gaat hier dan een keer heel de boel overnemen of wat?
1: Op VRT1 strijdt iedereen voor de promotie in Eyecatchers. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten dieren het extreme weer overleven. En op VRT Max vecht een beruchte juwelendief voor haar dochter in de serie Joan. Tot vanavond.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Knaldi. Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
0: Het is 4 uur, goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
11: De mannen rijden een alprit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners nu bezig aan de 18e rit. Een bergrit met aankomst op een beklimming van eerste categorie. En Sporza-collega Christophe van der Goor, wat is de situatie daar?
12: Wel, we zitten op een goede 50 kilometer van de streep in Orsières-Merlet op 1800 meter hoogte. En we kijken naar een kopgroep van een man of 14. Daarbij helaas geen Belg vandaag, maar wel Mats Pedersen, de leider in het puntenklassement en de groene truidrager, heeft zo net in de sprint van de dag 25 punten gepakt. Jasper Philipsen zal er geen enkel pakken, dus de voorsprong voor de Deen wordt weer wat groter. Daar ook nog Richard Carapaz in de vlucht, samen met de Amerikaan Jurgensen. Hun voorsprong op het peloton. 8 minuten.
11: Dankjewel, Christophe. Het parket van Limburg onderzoekt een verdacht overlijden in Maasmechelen. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot, dat te koop staat voor bijna €2 miljoen. Het parket heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen.
13: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen en wordt het onderzoek naar het overlijden van de vrouw verder gezet onder leiding van de Tongerse onderzoeksrechter.
11: Er zijn dit jaar opvallend minder wespen dan vorig jaar. En dat komt onder meer door het koude en natte weer van mei en begin juni. Maar ook met de wespennesten die verwijderd worden. Maar dat wil niet zeggen dat wespen aan het uitsterven zijn. Misschien zien we er volgende maand toch wel wat meer. En dat hoeft ook niet per se slecht nieuws te zijn, zegt Natuurpunt.
14: Wespen, dat zijn eigenlijk plaagbestrijders. Die jagen vooral op vliegen en muggen. En vooral die laatste zijn niet echt geliefd bij ons en kunnen ook wel gevaarlijk zijn. Nu, het is een heel droog jaar, dus er zijn minder muggen. Maar moest het nu volgend jaar nat zijn, dan krijg je een explosie aan muggen. Maar als je dan te weinig wespen hebt, ja, dan heb je heel wat overlast en mogelijke gevolgen voor de mensen.
11: De Griekse voetballer Christos Tsolis verlaat landskampioen Club Brugge en gaat naar Arsenal, de kampioen in de Engelse Premier League. Tsolis was een van de belangrijkste spelers bij club met 43 goals en 45 assists in meer dan 100 matchen. Club krijgt zo'n 40 miljoen voor Tsolis. Dat is meteen ook de duurste transfer ooit in de Belgische competitie. Bij Arsenal moet hij de vervanger trouwens worden van de rode duivel Leandro Trossard, die volgend seizoen voor Beşiktaş in Turkije zal voetballen. Deze namiddag opklaringen, 23 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt wel. Na de middag weer zon en overal droog weer bij 25 graden. En aan zee krijgen we overal de zon te zien.
0: Op de buitenring rond Brussel is het 10 minuten extra aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Verder zijn er alleen kleine vertragingen. En in de Brusselse biljarttunnel richting E40 staat er een defect voertuig op de rechterrijstrook.
8: Sam de Bruin.
0: Gisteren speelde Bad Bunny in Brussel en die speelde ook heel even een Belgische hit, zal ik je zo laten horen. Welkom bij de donderdagnamiddag.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Live
9: is music.

0: Heel goedemiddag allemaal. Blij dat ik weer met jou de werkdag mag beginnen, afronden. Wij doen dat met gratis griezelige filmtickets. Dat is voor later. Ook met een festivalroulette en met een kersvers kandidaten van de slimste mens ter wereld. Ook dat is voor later. En muziek, dat krijg je natuurlijk in overvloed van mij. Want juli is geen goede maand voor muzikale legends. Gisteren was het 1 jaar geleden dat we Ozzy Osbourne moesten afgeven. En vandaag, exact 15 jaar geleden, kregen we dit nieuws op ons bord.
1: The Brit and Grammy Award-winning singer Amy Winehouse has died at her home in North London. The 27-year-old had struggled with drink and drug problems for a number of years and recently finished a rehab course. She's most famous for her album Back to Black.
0: Amy Winehouse overleed 15 jaar geleden op 27-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging. Ze was nog jong, maar ze had al zoveel awards op haar naam staan en al zoveel hits ook.

0: Ze was 19 jaar toen ze haar eerste album Frank uitbracht met al een eerste hit erop, Stronger Than Me. Maar in 2006 toen brak ze helemaal door met het album Back to Black dat ze maakte met producer Mark Ronson. Die plaat won maar liefst 5 Grammy Awards. Dat is heel erg nice, zeker die jonge leeftijd. Denk aan hits als Rehab, You Know I'm No Good and My Tears Dry On Their Own. 3 jaar later won ze nog eens een Grammy voor Best Pop Duo met Tony Bennett en ga zomaar door. Haar muziek blijft tot op vandaag enorm geliefd. Op Spotify lokt ze maandelijks nog altijd 21,4 miljoen luisteraars. Dat is gigantisch. En ze inspireert ook nog steeds heel veel muzikanten vandaag de dag. Ik weet heel zeker dat ik niet de enige ben die nog steeds grote fan is van Amy Winehouse. Dus wil ik jullie heel graag laten kiezen met welk nummer we Amy Winehouse zo meteen even kunnen eren. Wat is voor jou het Amy Winehouse nummer dat we moeten spelen op een dag als vandaag, 15 jaar na haar overlijden? Stuur het mij in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: En dan luisteren we nu naar Bleach 93 met Ceiling.

0: Young Marco met What You Say. Goedemiddag, het is donderdag, 4:15. Dag Zoe.
1: Goedemiddag.
0: Zoe, jij was hoe oud? 15 jaar geleden?
1: 15 jaar geleden. 13.
0: Dat is nog jong, maar je was toen al fan van Amy Winehouse of is het later gekomen?
1: Oh, ja, toch zeker al van bepaalde nummers, ja.
0: Ja, toch sowieso wel. Dat is fijn. Oké, dan is het moeilijk voor jou om op deze 15e herinneringsdag van haar dood één nummer eruit te pikken. Voor welke zou jij dan willen gaan?
1: Voor Valerie, absoluut.
0: Voor Valerie. Je kiest even van de meer dansbare nummers van Amy Winehouse. Oké, dan gaan we dat gewoon weg doen. Ja. Ik ga het spelen, maar ik heb eigenlijk twee opties voor jou. We kunnen de gewone studioversie doen, die ze heeft opgenomen voor haar plaat. Die kennen we allemaal. Maar er zijn ook een paar luisteraars die gezegd hebben van maar er bestaat ook een heel mooie live versie die ze bij de BBC Radio 1 gespeeld heeft en die zo ietsje zomerser nog klinkt. Ik ga het volledig in jouw handen leggen. Het zijn twee goede versies. Jij mag kiezen. Gaan we voor de gewone versie of gaan we voor die live versie van de BBC?
1: Ah, wel, ik heb de live versie van de BBC nog niet gehoord en als die zomerser is, dan wil ik dat wel doen, want ik vind dat hij ook mag gevierd worden.
0: Potverdorie, je hebt ongelooflijk gelijk, we gaan daarvoor. Dankjewel, Zoe. Sam de Bruin. Studio Brussel.

0: Winehouse. Martijn is ook heel blij met deze keuze van Zoe om Amy Winehouse te eren 15 jaar na haar overlijden. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Vrienden, ik heb jullie hulp nodig. Zonder jullie komt er straks geen muziek meer uit de radio. Want de festivalroulette die staat hier klaar en daar kan alleen maar muziek uitkomen als jij eraan draait. Het is enkel live muziek van op onze Belgische festivals en jij bepaalt welk nummer het precies hoort door te draaien. Dus stuur nu festivalroulette in de app van Studio Brussel en waag je kans en maak onze playlist zo nog beter.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
3: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Mette uit Italië.
1: Misschien dat er nog betere dingen zijn, maar goed. Studio Brussel.
2: De festivalroulette.
1: Een heel goedemiddag, dag Thibaut.
3: Hey, goedemiddag.
1: Thibaut, je werkdag zit er al op.
3: Ja, het zit er al op. Wat doe je dan vandaag?
1: Wat doe je van werk?
3: Ik ben laster.
1: Oeh, laster. Ah, ja. En die hebben dan geen bouwverlof nu?
3: Nee, we hebben geen bouwverlof.
1: Oh, jullie vallen daar volledig buiten, dat is wel sneu.
3: Ze zijn ook zo... volledig buiten.
1: Oh, laster, ja. Nu valt het gelukkig mee deze week, maar de voorbije weken, als het zo verschrikkelijk heet was, dan is dat toch heftig om te zitten lassen ook nog eens, met al die maskers, wat heb je nog allemaal aan, beschermingskledij en dat soort dingen.
3: Ja, inderdaad, ja. Het was zwaar om te lassen in de stad.
1: Ja, je hebt het overleefd.
3: We zijn nu gewend, ja.
1: Je bent eraan gewend, dat is ook helemaal zo. Zeg, jij mag vandaag aan onze festivalroulette draaien. Ben je een beetje een festivalganger?
3: Ja. Ik heb een paar festivals al gedaan.
1: Vertel eens.
3: Ik heb een Campus Festival gedaan.
1: Leuk.
3: En Extrema Outdoor. Oh. En nu van het weekend komt Campo Solar.
1: Zeg, maar het is een beetje van alles dat je probeert. Dat vind ik wel heel plezierig. Ja, dan is de festivalroulette helemaal iets voor jou. Ik ga er de eerste draai aan geven en dan zien we wel verder of we blijven draaien of niet. Hè. Is het goed?
3: Echt goed.
1: Oké, Thibaut, hier gaan we.

0: heel
1: dat
0: wat...
1: Dat
0: is al direct goed. Dan gaan we niet meer verder draaien.
1: Nee, dat is goed.
0: Maar Thibaut, weet je wel wat je mogelijk mist van andere kansen?
1: Ja, mogelijk mis ik iets, maar ja.
0: Als je het niet weet, is het niet erg ook niet natuurlijk. Als je niet weet wat je mist. Dan gaan we het gewoon doen. Je was een fijne kandidaat, dag Thibaut. Studio Brussel. De festivalzender.

Better van Tame Impala. Als jij nog niet weet wie Phoebe Bridgers is, dan moet je haar echt eens ontdekken. Veel muzieklovers raken compleet verslaafd aan haar muziek als ze erin duiken. Ik ben zelf ook grote fan van dit nummer, van deze Lost Boys van Phoebe Bridgers.

0: Ik kan niet wachten op het nieuwe album van Phoebe. Lost Boys voorspelt al veel goeds. Frederik heeft ook gestuurd. Nog maar een paar maanden tot we haar live zien in Vorst. Dat wordt een droom. Dat was Phoebe Bridgers met Lost Boys. Wat zagen wij vandaag op de Instagram van Erik van Looy? De woorden Amber Broos zegt ja. Met dan een filmpje bij waar je Erik van Looy en slimste menswinnaar Felix Heremans de vraag hoort poppen.
1: Hallo, excuseer. Amber.
2: Ja, hey.
1: Hallo.
3: We zijn nu samen eigenlijk hier op zoek naar een kandidaat voor de slimste mens van volgend jaar.
2: Ah, ja, ja, oké. Okay.
3: En we vroegen af of jij zin hebt om mee te doen.
2: Ja. Tuurlijk. Ja, waarom niet?
0: Fake news of echt, we bellen Amber Broos na Deus.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: De genomineerden, die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
7: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
7: Het is pas echt zomer met...

0: Die hebben wel allemaal bouwverlof op dit moment, die architecten. Niet Deus, de architecten waar het over gaat. Een heel goedemiddag, 16:45 is
1: Studio Brussel. Sam de
0: Bruin. Op Tomorrowland werd Amber Broos overvallen met een vraag gesteld door Erik van Looy en de vorige slimste menswinnaar Felix Heremans. Amber Broos, een goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, goeie avond ondertussen al, Sam.
0: Ja, misschien wel. Het is al bijna avond, klopt. Was dat een echte officiële vraag en ga je echt een officieel meedoen met het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld?
2: Dat was een echte officiële vraag en ik ga ook officieel meedoen aan het nieuwe seizoen.
0: Amber Broos, is dat iets waar je naar uitkijkt of heb je nu al lichtjes spijt van je snelle antwoord?
2: Ik moet zeggen, ik ben nu al keihard aan het stressen. Ja, dat is natuurlijk een gigantisch programma. Keiveel mensen kijken daarnaar. Maar ja, ik hou heel graag van een uitdaging. Dus ik kijk er ook wel naar uit. Maar ik ga me denk ik ook wel goed voorbereiden. Want het gaat wel stressig zijn, denk ik.
0: Hoor ik daar toch een zekere competitiviteit in uit de mond van Amber Broos komen?
2: Goh, ik doe gewoon altijd 100% mijn uiterste best voor alles. Dus als ik ja zeg op iets, dan ga ik daar altijd een volle bak voor gaan. Of dat dan nu vorig jaar bijvoorbeeld de expeditie was.
0: Ja.
2: Of met het draaien, of nu met de slimste mens. Ik ga er altijd 100% keihard mijn best voor doen.
0: And that's why we love you. Voilà. Dat is, daarom hebben wij jou zo graag. Ik ben ook zo blij dat nog meer mensen gaan ontdekken wat voor fijn mens je eigenlijk bent. Maar de vraag is natuurlijk, ben je ook een goede quizzer?
2: Nee, absoluut niet. Ik ben echt een horrible quizzer. Nee, eigenlijk niet. Ja, sorry, ik ben eerlijk. Hè. Ik heb altijd wel... Ja, mijn examens en zo gingen altijd wel goed. Dus ik kan wel goed studeren en dingen van buiten leren of zo. Maar echt quizzen, dat is echt niet mijn... Ik mocht mij zeker niet op de spot zetten.
0: Nee, dus ga ik niet doen.
2: We zullen wel zien hoe het gaat.
0: No worries, ga ik niet doen. Ik ga je nu nog niet overvallen met al die vragen. We hebben wel hier een collega die jou al voorging om een tip gevraagd. Hier is Nona van Brakel.
3: Hey Amber, eerst en vooral... Zo leuk dat je gaat meedoen aan de slimste mens ter wereld. Ik kijk er mega naar uit om je daar te zien. Een tip from me to you is om zeker goede actualiteit te volgen. En Belgische tv, daar durven ze ook wel eens veel over te vragen. Maar vooral, ga naar Vinted. Zoek het spel van de slimste mens op en probeer dat te kopen. En dan gaan wij eens samen een spelletjesavond organiseren. En dan komt dat helemaal in de chacos.
0: Voilà Amber, kan je hier iets mee?
2: Helemaal. Dat vind ik een supergoede tip, want ik ben eigenlijk inderdaad al op zoek gegaan naar dat gezelschapsspel van de slimste mens. Dus we zijn al in de juiste richting aan het denken.
0: Vinted is the place. En dus de actualiteit ook checken. Ik weet niet of je dat normaal doet, hè, want je bent natuurlijk techno-queen van de hele ene kant van de wereld naar de andere aan het reizen om overal te gaan draaien. Ja, ben je dan veel bezig met nieuws? Check je dat?
2: Ja, ik probeer wel up-to-date te zijn. Ik moet zeggen, nu tijdens de zomermaanden is het wel redelijk druk. Dus het kan wel zijn dat ik het een en het ander mis. Dus ik ga mij zeker goed up-to-date stellen tegen dat het daar is.
0: Oké, dat is goed. Als we daarbij kunnen helpen, laat het ons vooral weten. Heel even ook nog over Tomorrowland. Want morgen begint het tweede weekend van Tomorrowland natuurlijk. The Gathering is op dit moment bezig. Daar heb jij vorige week gedraaid. Hoe is de vibe daar op The Gathering? Hoe was dat voor jou vorige week?
2: Ja, dat is echt super. Hè. The Gathering, dat is een gigantische stage. Iedereen is daar voor de allereerste dag al. En iedereen is zo excited. Iedereen heeft ook nog goed geslapen. Iedereen is klaar om te feesten. Dus eigenlijk om daar te mogen spelen als DJ is superleuk. En vorige week was er ook echt mega vol een bak. Want ja, ik stond eigenlijk nog 5 uur op de avond. Maar iedereen staat daar helemaal uitgelaten. Dus dat is echt crazy gewoon.
0: Oké, zalig. Heb jij ook nog een beetje rust in de zomer? Of is het alleen maar draaien, draaien, draaien?
2: Nee, nu is het wel echt veel draaien. Maar ik word absoluut niet klagen. Ik ben super blij met alles. En heel dankbaar voor alle opportuniteiten. Ik vind het echt crazy wat er allemaal gebeurd is. Super leuk voor de komende maanden.
0: Heel fijn om jou te horen, Amber. Weet ook dat de eerstvolgende keer dat we elkaar zien, dat ik op alle mogelijke manieren ga proberen lospeuteren wie de potentiële andere kandidaten zijn waar jij al van weet.
2: Oké, dat is goed. Ja, probeer
0: maar. Kan je maar schuwen. Dat komt er allemaal

0: Song 2 van Blur. Het is een rare week door die feestdag die we eergisteren hadden. Daarom bied ik een gratis service aan om jullie te helpen. Ik wil jullie er allemaal aan herinneren dat het al donderdag is en dat je dus dringend moet stemmen voor de afrekening.
1: Hi, we're the Beaches and we're really happy because our song is number one on de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
3: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Thank

0: Can't Feel My Face van The Weeknd.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Dit is Studio Brussel.
0: Het is 5:00, een hele goede middag.
3: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
4: Speurders krijgen 20 nieuwe tips voor een verdwijning in Namen. Een Waals jongetje van 5 en zijn vader zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in Onet, in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub daar, maar sindsdien ontbreekt er elk spoor. Gisteren was er een nieuwe oproep naar getuigen of tips en elke getuigenis kan dus nuttig zijn, zegt de zelfvermiste persoon.
5: En die worden momenteel allemaal onderzocht. Dus dat gaat van vergaand onderzoek tot checks die dat vrij snel een antwoord kennen. Wij kunnen vandaag niet uitsluiten dat Timio en zijn papa niet in Vlaanderen zitten of in het buitenland. Dus mensen ook die op vakantie vertrekken of die terugkomen van vakantie en die menen Timio en of zijn papa te hebben gezien, ook in die informatie zijn we uiteraard geïnteresseerd.
4: Het parquet onderzoekt een verdachte overlijden in Maasmechelen in Limburg. Afgelopen maandag werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis van bijna 1200 vierkante meter groot, dat de kop staat voor bijna €2 miljoen. Het parquet heeft toen het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de eerste vaststellingen te doen.
6: Hun eerste vaststellingen wezen dan op enkele mogelijk verdachte elementen die verder onderzocht moeten worden. Om dan de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden te kunnen achterhalen, werd daarom ook een autopsie bevolen.
4: Gelijke kansencentrum Unia heeft bijna 200 meldingen ontvangen over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Ze riep maandag dat alle witte mannen naar achter moesten omdat ze plaats wilden vrijmaken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Groepen die volgens haar structureel uitgesloten worden. Heel wat mensen vonden de uitspraak discriminerend. Nu, Unia gaat niks doen, zegt ze, want volgens hen zijn er geen aanwijzingen van discriminatie dat witte mannen daadwerkelijk van het concert werden uitgesloten. Amerikaanse president Donald Trump wil de nucleaire deal met Saudi-Arabië enkel goedkeuren als het land zijn relaties met Israël verbetert. De deal leek gisteravond rond, nog helemaal rond, maar in het akkoord staat dus dat Saudi-Arabië nieuwe kerncentrales gaat bouwen en dat de VS daarbij zal geholpen worden met kennis en technologie. In het verleden zei Saudi-Arabië dat ze enkel Israël wilde erkennen als er een Palestijnse staat komt, maar dat zal dus niet meteen gebeuren. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners in de finale van de 18e rit, waar de streep bovenop een klim van eerste categorie ligt. En Christophe van der Goor, wat is de situatie daar?
7: Wel, de leiders, dat zijn er 6, die gaan dadelijk beginnen aan die laatste col. En de winnaar zit echt wel vooraan. Matteo Jurgensen, de Amerikaanse ploegmaat van de man die de Tour heeft moeten verlaten. Jonas Vingegaard natuurlijk. Carapaz is erbij. Valentin Parapente, de drager van de bollentrui. Mauro Schmid, Zwitser, die enkele dagen geleden al een etappe won. Johannessen uit Noorwegen en nog een Spanjaard. Zij hebben voldoende voorsprong. De winnaar zit bij die 6 nog 8 kilometer tot aan de streep.
4: Dankjewel, Christophe. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Vannacht meer wolken. Morgen begint bewolkt met nevel of mist. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden.
8: Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
0: Op de E313 naar Antwerpen is het een half uur file rijden van voor Herentals West tot Massenhoven. Daar is door een ongeval de weg versperd. Je kan daar alleen over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel ben je 10 minuten kwijt tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Verder enkel kleine vertragingen.
10: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
11: Brussel. Sam de Bruin.
0: Ik heb filmtickets die van jou kunnen zijn, maar ze zijn absoluut niet voor pussies. Sorry, het is voor een heftige horrorfilm.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Maureen en Fuck You. Binnenkort doe jij misschien de akelig piepende deur van de cinemazaal open. Want jij maakt kans op een ticket voor jou en je date om naar Evil Dead Burn te gaan kijken. De zevende film in de Evil Dead franchise is dat. Ik heb een paar recensies opgesnort voor wie nog niet overtuigd is of het wel echt een akelige horrorfilm is. Je komt, ik ga even doorskippen. Regisseur Vanicek lijkt er een immens plezier in te scheppen om zijn horrorscènes zo brutaal mogelijk te maken. Om ze zo lang mogelijk te rekken en om zoveel mogelijk bloederige details in close-up te zetten. Hallo. Dat is heftig. Ergens anders lees ik, Jacques Brel zal nooit hebben gedacht dat een van zijn nummers ooit op de soundtrack van een Evil Dead film zou terechtkomen. Mooi liedje trouwens, die La Chanson des Vieux Amants. Oh jeetje, arme Jacques Brel. Chance dat hij dat niet mee moet meemaken, dat zijn muziek in een horrorfilm wordt gebruikt. Ben ik wel heel benieuwd hoe dat dan precies gaat. En dan nog een laatste. Misschien is het de minst bloederige van de hele reeks, maar sowieso de meest brutale. Holy crap. Evil Dead Burn, dat is hem. Als jij daar naartoe wil gaan, stuur dan nu je gsm-nummer in de app van Studio Brussel. Als ik je dan straks opbel, moet je de telefoon opnemen met je allerbeste horrorschreeuw. Dus stuur je gsm-nummer in de app van Studio Brussel. En als ik je bel en je neemt op, mag je schreeuwen.

0: Een dikke maand geleden al sloot die Offspring de eerste dag van Graspop Metal Meeting af.
1: Studio Brussel. Sam de Bruin.
0: Oké. Even mijn telefoon erbij halen. En als ik jou bel, dan is het de bedoeling dat je al gillend opneemt. Tenminste, als je naar Evil Dead Burn wil gaan.

0: Martijn, goed gedaan.
1: Wat een vuile schreeuw was me dat, zeg. Oh, heerlijk.
0: Proficiat, Leen.
2: Dank u.
0: Je hebt gewonnen. Ongelooflijk, toch?
2: Ja, goed.
0: Doe je dat vaak zo, de telefoon opnemen op die manier? Ik mag hopen dat het de eerste keer was.
2: Wel... Ik heb gewoon een beetje gegokt.
0: Dat is goed, dat is heel goed. Ben je een horrorfan, Leen? Je klinkt heel lieflijk. Echt?
2: Maar ik ben een lieve horrorfan.
0: Een soort lieve psychopaat op een bepaalde manier.
2: Totaal. Ik heb gelijk.
0: Dat vind ik fijn. Heb je ooit al eens een Evil Dead film gezien? Want het is de zevende al in de reeks,
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee.
0: Dan wil ik je toch even voorbereiden. Ik zou niet te veel eten op voorhand. Tot als je in die zaal zit en je hebt net veel gegeten en dan ga je die bloederige dingen zien en je denkt van nu gaan ze er allemaal weer uitkomen. Dus hou die maag nog even leeg. Is het goed?
2: Okay,
0: en geniet er keihard van, want je mag met een plus one naar de film. Veel plezier daar. Brussel. Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live.
4: Nu solden tot min 70%.
5: Tegels,
6: natuursteen, parket, in Thermo.
4: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh cool!
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: This is Rob.
10: And this is Chester from Linkin Park.
11: Life is music.
12: Studio Brussels.

0: In the End van Linkin Park. Op dit moment zijn we aan het eindigen in de Tour de France. Deze bergrit, de eerste van drie Alpenritten. Even kijken hoe het eraan toe gaat, de laatste meters.
1: 23 in loondienst bij Jonathan Wolters. Hier de laatste loodjes, de laatste meters voor Richard Carapaz op weg naar zijn tweede overwinning ooit in de Ronde van Frankrijk. Wat heeft hij er hard voor gevochten? Wat is deze man? Een en al karakter. Just a farmer's son from Ecuador. Uit Carchi, La Locomotora, pakt hier op Orsières-Merlet een heerlijke etappe. In de aanval, tegen alles en iedereen. Dik verdiend. En dan moeten we roepen op de streep. Ecuador! Richard Carapaz wint op Orsières-Merlet en is de beste aanvaller in deze Ronde van Frankrijk. Por favor.
0: Oh, wauw. Heel erg mooi is dat. Wij gaan het een beetje vieren met Argel.

0: zo romantisch gezegd, hè. I love you. I love you, will you marry me? Van Youngblood.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: Het belangrijkste nieuws voor muziekliefhebbers vandaag is dat de timetable van Pukkelpopper is. Tijd om te plannen dus en kijken of je favoriete artiesten niet op hetzelfde moment, maar op een andere stage spelen. Je kan het allemaal vanaf nu checken op de site of in de app van Pukkelpop. Zelf zie ik weinig gigantische dilemma's voor mijn eigen favoriete artiesten, dus heel grote persoonlijke dankjewel ook aan Pukkelpop van mijn kant. Goed gedaan. Wat ik wel zie, is dat er ook 5 extra namen op de line-up staan. Onder andere Joost zal zaterdag op de main stage van Pukkelpop spelen.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Dit is hoe veel mensen Olivia Dean ontdekt hebben. Weet je het nog? Samen met Sam Fender in deze Rain Me In. Het leek even alsof vandaag een schmoezelige grijze donderdag zou worden. Maar wat piept er daar tussen de wolken door hier in Brussel toch alvast? Dus straks waarschijnlijk ook bij jou, als dat toch niet het geval is. De zon! Live is Ja, ja, de opklaringen die beloofd waren zijn een feit. Dat betekent dat we ons Studio Brussel terras weer helemaal klaarzetten voor jou. Twee dingen heb ik van jou nodig. De drank en de klank. Wat zou jij op ons terras willen nuttigen en welke plaat mag ik daarbij draaien? Stuur het me nu in de app van Studio Brussel, dan zorg ik daarvoor.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bed

0: verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetwippers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: hier te nemen of te laten. De deals Take It van Dom Dolla. Life is heel eenvoudig. Jij laat gewoon weten in de app van Studio Brussel welk drankje je graag wil en welke plaat ik daar vooral bij moet draaien. En dan zorg ik voor die muziek. Ik heb Senne aan de telefoon. Goedenavond, Senne.
1: Hallo.
0: Senne, hoe oud ben je?
1: Ik ben 10.
0: Dan mag ik hopen dat je geen alcohol drinkt op ons terras, hè, Senne?
1: Nee.
0: Nee, dat is echt, dat is walgelijk. Dat moet je niet doen. Wat ga je dan wel drinken? Ben jij zo'n cola-drinker?
1: Ja, maar vooral Fanta meer.
0: Ah ja. En wat zou je specifiek vandaag willen drinken en horen?
1: Het is eigenlijk... Wat is dat, met alcohol? Nee, niet met alcohol, maar dat is eigenlijk een idee van mijn papa. Drankje Tony Steiner, ja, met het liedje van Rammstein, Zonne.
0: Ah, Zonne van Rammstein en een Tony Steiner, omdat dat allemaal een beetje in dezelfde sfeer zit. Ik snap het helemaal. Goede keuzes zijn dat helemaal, Senne. Geniet er daarvan. Hoe is het met de vakantie tot nu toe?
1: Supergoed.
0: Ja? Oh ja, het is al mooi weer geweest natuurlijk. Maar is niet allemaal saai aan het worden, want het is nog lang, hè, man. Het is nog echt nog een maand en een week extra vakantie. Ben je niet al wat beu?
1: Nee.
0: Nee? Heb je veel plannen? Ben je op kamp aan het gaan en zo? Of ben je gewoon op vakantie aan het gaan? Wat doe je allemaal?
1: Nee, ik ben eigenlijk gewoon thuis.
0: Chill.
1: Aan het chillen.
0: Gewoon chillen thuis. I love it. Jij bent een goede gast. Ik ga voor jou Sonne van Rammstein draaien.

0: ein bisschen Rammstein mit ein bisschen Toni Stein. Gefragt durch Senna. En we hebben nog, hè, jongens. Er is van alles nog wat. Dus laat maar weten wat het moet zijn voor het Studio Brussel Terras. Live is
1: Studio Brussel Terras.
0: Hey Kathleen, goedenavond.
2: Hey, labader, Sam.
0: Zit je effectief al met een aperolletje te genieten of moet dat er nog aankomen?
2: Nee, voorlopig moet het er nog aankomen.
0: Maar ik voel dat gaat gebeuren. Ik voel het.
2: Hoe zeg je?
0: Ik voel dat gaat gebeuren.
2: Ja, maar ik wel ben op stap geweest. Maar ja, ik was Bob, dus ja.
0: Ja, dat gaat dat niet, hè.
2: Dus was zonder alcohol.
0: Dat is niet erg, dat is niet erg. Je hebt wel een heel fijne plaat doorgestuurd die je erbij zou willen horen. Vertel eens wat het mag zijn.
2: Ik had gedacht aan Kurami met Maria Damien.
0: Oh, dat is een fantastisch nummer. Dat is,
2: dat vind ik ook.
0: Zomerse sfeer, hè. Het kan bijna niet zomerser dan dat.
2: Ja, maar het is weinig bekend en het is weinig gehoord op de radio. En vandaar dacht ik van, iedereen moet toch niet je dat nummer horen. Hè, want dat is zo supergoed.
0: Ja. Veel mensen kennen het zonder dat ze het beseffen, of de band toch op zijn minst, als ze naar The White Lotus gekeken hebben. Naar die reeks, die muziek zat daar ook soms in.
2: Ja, inderdaad. Dus wel...
0: We gaan ervan genieten. Santé! Life is music.
1: Het Studio Brussel Terras.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dat is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
5: Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zalige verjaardagspies.
6: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
7: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hoe dat?
7: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
6: Oh. Ja. Lemmes.
7: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
11: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
12: Pearl, Pearl, Pearl.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 6 uur, goedenavond.
16: VRT Nieuws.
15: Met Yannick Aert.
17: Speurders krijgen 20 nieuwe tips voor een verdwijning in Namen. Een Waalse jongetje en zijn vader zijn intussen al bijna een maand vermist. Ze werden op zaterdag 27 juni voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbreekt er elk spoor. Gisteren was er een nieuwe oproep naar getuigen op tips, want het onderzoek zit muurvast. Het is al de derde keer dat speurders zo'n oproep doen, zegt de zelfvermiste personen.
18: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft één nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
17: De Brusselse brandweer blijft voorlopig staken. De vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen te weinig mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen gaan zitten met de Brusselse regering. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat is iets meer dan het jaar ervoor. Er zijn meer ouderen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De soorten kanker die het vaakst voorkomen blijven dezelfde als de vorige jaren. Dat zegt de Stichting Kankerregister.
19: De meest voorkomende kanker is borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. En dan bij beide geslachten zien we als tweede meest frequente kanker longkanker en dan gevolgd door dikke darmkanker. Als u nog een ander voorbeeld wilt, bijvoorbeeld van een kankertype dat we sterk zien toenemen, dat zijn de huidkankers. En dat is natuurlijk bij uitstek een type kanker waar primaire preventie zeker en vast mogelijk is door u voldoende te beschermen tegen de zon en het gebruik van zonnebanken te vermijden.
17: Ruwe olie wordt steeds duurder. Een vat kost nu zo'n $100. Dat is het hoogste peil sinds mei. Het komt allemaal door de aanhoudende aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. En door die stijgende olieprijzen wordt benzine tanken morgen ook duurder. Voor een liter benzine 95 komt er 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,95. Diesel is vandaag al 10 cent duurder geworden, net als stookolie. In de Ronde van Frankrijk heeft Richard Carapaz de 18e rit gewonnen. De Ecuadoriaan reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten met daarbij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar finishten samen. Sporza-collega Christophe van der Goor volgde het voor ons.
20: Richard Carapaz heeft nog een belangrijke ritoverwinning aan zijn al indrukwekkend palmarès toegevoegd. De Olympische kampioen van Tokio 2020 toonde zich in deze Tour als een van de meest strijdlustige renners. En vandaag op weg naar het skigebied van Orcières-Merlet in de Alpen lukte het dan eindelijk. Carapaz uit Ecuador was de beste van een vlucht met 6. Mats Pedersen deed dan weer een heel goede zaak in de strijd voor de groene puntentrui door de sprint van de dag te winnen. Hij heeft nu een 30-tal punten voorsprong op Philipsen. De klassementsmannen spaarden zich vandaag met het oog op het zeer zware slotweekend in de Alpen.
17: Ja, vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Vannacht wel iets meer wolken. Morgen begint ook nog zo bewolkt met nevel en mist, maar daarna wordt het zonniger bij zo'n 26 graden.
8: Brussel.
9: De festivalzender.
8: Thaïs van Beurum.
12: Veel cadeautjes in de show. Er is een festivalpakket, nieuwe namen voor Krammerok en Pukkepop. En we kregen nog meer vanuit Kiewit.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Sugar on My Tongue van Tyler, the Creator. Wordt een zoete show daar op Pukkelpop. Goedenavond, lieve luisteraar. Alweer donderdag vandaag. Die week vliegt hier voorbij. Dag 7 van de Gentse feesten ook al. En tegelijk ook de laatste dag van Boomtown daar op de Kouter in Gent. En morgen begint die madness in Boom opnieuw op dat tweede weekend van Tomorrowland. Maar ik wil het nu over Pukkelpop hebben.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Want vandaag werden onder andere Joost en Jarro van Dal toegevoegd aan de line-up van Pukkelpop. En daar is Joost uiteraard hyped over.
3: Yo, dit is Joost. Ik ben daarnet aangekondigd voor de mainstage van Pukkelpop. En toen ik nog een kleine bengel was, ging ik naar Pukkelpop met mijn vrienden. En toen kwamen we binnen en toen... kwam ik in de boiler room en dan dacht ik, weet je, als ik daar ooit kan spelen, dan is alles complete voor mij. Maar het feit dat ik op dat hoofdpodium mag staan, is iets dat ik nooit had gedacht dat mogelijk was. Ik vind het ongelooflijk. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb er mega veel zin in. Ik zie jullie allemaal in Kiewit binnen exact een maand. Ciao, ciao.
0: Het is de mainstage geworden voor Joost. Full circle dus. Dat wordt heel mooi. Maar daarnaast is er nog groot nieuws, want de timetable is er. Daar hebben heel veel mensen, inclusief ikzelf, met veel zenuwen naar uitgekeken. Want je wil het niet meemaken dat je twee lievelingsartiesten van op die line-up op hetzelfde moment spelen. Moment van de waarheid dus. En ik moet zeggen, het valt voor mij persoonlijk nog wel mee qua clashes. Maar ik denk bijvoorbeeld al aan deze twee.

De show van Bazaar valt op hetzelfde moment als die van Violet Grohl. Is dat moeilijk voor jou of net niet? Al die dingen die je net hoorde, wie zou jij kiezen in mijn geval? Laat het me even weten in de app. En sluit me ook meteen even door hoe jij het gaat doen, die puzzel. Heb jij een andere clash tussen twee favorietjes waarbij je nog in dubio bent wie je gaat checken? Of helft-helft? Of hoe doe je het? Valt het allemaal nog goed mee? Kan ook. Is de timetable perfect zo voor jou? Stuur het mij even door in de Studio Brussel app, want ik wil het van jou horen straks. Een bug in de cake dus, als je zowel naar Bazaar als naar Violet Grohl wil gaan kijken daar in Kiewit. Studio.

0: Violet Grove speelt dus op hetzelfde moment als Bazaar op de zondag van Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: De timetable van Pukkelpop is vandaag gelost. Dus vandaag kan je beslissen of er clashes zijn tussen twee artiesten die jij graag wil zien. Finn stuurt alvast dat hij in het geval van Bazaar en Violet Grove toch kiest voor Bazaar in dat geval. Sophie kiest dan weer toch voor Violet. En dan is er nog Maxime. Hij stuurt: ik ben heel hard aan het twijfelen tussen IJsland en Joe. Dat snap ik keihard, Maxime, want IJsland is supercool. Maar dan heb je die end of beginning van Joe die je op die mainstage kan zien op hetzelfde moment. Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
2: De festivalzender.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Studio Brussel.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: dat ze een dikke crush op België hebben eigenlijk. Ze stonden deze zomer al op Cactus Festival en ze komen nog naar Lokerse feesten en naar Suikerrock.
1: Studio Brussel, de festivalzender. De festivals bij Studio Brussel.
0: In de festivalzender kom je altijd de nieuwe namen voor al die festivals als eerste te weten. Vandaag krijgen we een final line-up en timetable voor Pukkelpop. En ook Krammerok heeft ondertussen een mooie portie namen gelost vandaag.

0: Je hoorde onder andere Young Yellow, Black Wave, Bad Nerves, Monza en ook collega's Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse komen een DJ-set spelen. Net als Chibi Ichigo. Die komen dus bovenop het lijstje van Kasabian, C-Met, The Vaccines, Bazaar en Celeste. En als je daarbij wil zijn, dan moet ik je meedelen dat er enkel nog vrijdagtickets zijn. Want de zaterdag- en combi-tickets die zijn al allemaal de deur uit. Ticketswapje, dat zet je dus al best aan. Voor Krammerok dus, op 4 en 5 september in Stekenen.
1: De festivalzender. Studio
2: Brussel. Voor wie mij niet kent, ik ben Young Yellow. En ik ben hier met de fanfare van de goede hoop. Laat jullie horen!
0: Young Yellow, die moet je dus zien deze zomer. Dat kan op veel plekken, zoals Lokerse Feesten, Suikerrock, Maanrock. En hier

0: te horen deze zomer. Free Your Mind van Prospa en Clooney.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een hele goede avond. Het is donderdag vandaag. Dat wil zeggen dat je nog één keer moet slapen. En dan kan je voor het tweede weekend Full Madness naar Tomorrowland, daar in Boom. Als jij een uitstellertje bent en nog dringend dingen moet gaan kopen voor je festivalbezoek dit weekend of deze zomer, slaapzak, zonnebril, deootje of een partytent bijvoorbeeld, dan zou ik je oren maximaal spitsen nu. Want ik heb hier nog zo'n festivalpakketje van Bol dat heel dringend een nieuwe thuis zoekt. Dus is dat pakketje heel welkom bij jou wegens een festival dat nog op jouw planning staat? Dan kan ik je als tip geven om nu Bol te sturen in de app van Studio Brussel. En dan kan je die winnen. Dat pakketje. Dan gaan we zo meteen een spelletje spelen. Tot zo.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol. De festival.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Nieuwe namen voor Krammerok vandaag en ook de Haunted Youth kan je daar zien op 5 september is dat.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een heerlijke donderdag is het, want er ligt alweer een verrassingspakketje naast mij. Het is zo'n last-minute festivalpakket van Bol dat ik mag uitdelen hier. Misschien wel aan Rune. Dag Rune.
2: Een goeie avond.
0: Een hele goede avond. Wat kan jij nog gebruiken en voor welk festival?
2: Wij kunnen altijd alles gebruiken. Dit weekend gaan we nog naar Tomorrowland. En misschien dat we ook nog naar Pukkelpop willen, maar we hebben ook al Rockwerchter gedaan dit jaar, de combi. Dus
0: even het zal kiezen.
2: Ook al genoeg festivalletjes zijn.
0: Ja, festivalletjes. Je noemt de drie grootst op.
2: Ja.
0: Dat wordt fantastisch. Tomorrowland weekend 2, dat wordt sowieso top. Nu, Rune, je bent speler 1, omdat je eerst stuurde in onze app. Maar je hebt uiteraard ook een tegenspeler. Dag Dieter.
3: Hallo.
0: Een hele goede avond, Dieter. Wat mag er voor jou in dat festivalpakket?
3: Goh, van tickets?
0: Nee. Dat is van spulletjes.
3: Nee, wat ik meeneem nu. Nu van spulletjes. Voor mij stond even... Ik ben wel jaloers op de tegenspeler nummer 1, want ik heb helemaal niks gepland voorlopig. Maar in augustus is er nog vakantie, dus wie weet. En wie weet doet het pakket mee.
0: In augustus kan je naar veel festivals natuurlijk. Wie weet komt daar wel nog iets uit de bus, als je toch vakantie hebt. En dat festivalpakket kan daar misschien wel bij helpen. Een van jullie twee gaat daar al zeker mee aan de haal met dat pakket. Dat is een kans van 50% dus. Maar eerst gaan jullie tegen elkaar een spel spelen. Ik ga naar een festival en ik neem mee, heet het spel. Jullie beginnen met ik ga naar een festival en ik neem mee. En vullen dan telkens één nieuw item aan. Je herhaalt daarbij dus telkens de volledige zin van de tegenspeler. Je krijgt 1 minuut de tijd daarvoor, samen dus, voor het spelletje te spelen. Er zijn wel een paar regeltjes. Als je fout antwoordt, is het spel gedaan natuurlijk. Wint de andere speler, lijkt mij logisch. We spelen ook op snelheid, dus niet treuzelen alsjeblieft. En je moet zorgen dat je niet aan de beurt bent als de minuut voorbij is. Want dan wint de andere speler. Dus snel je beurt afmaken is echt wel belangrijk. Als jullie er klaar voor zijn, dan beginnen we eraan. Rune en Dieter.
2: Yes.
3: Oké. Okay.
0: Top. Rune, jij begint met ik ga naar een festival. Ja. En ik neem mee. Heel veel succes aan jullie allebei. Daar gaan we.
2: Dank je wel. Ik ga naar een festival en ik neem mee een slaapmat.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een slaapmat en mijn ticket.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee mijn slaapmat, ticket en rekkers.
3: Ja, sorry?
2: Rekkers.
3: Ja, rekkers. Oké. Ik ga naar een festival en ik neem mee mijn slaapmat, ticket, rekkers. Dat heb ik nog niet verstaan. En een deo.
0: Rekkers, ja.
3: Oké.
2: Ik ga naar een festival, ik neem mee een slaapmat, ticket, rekkers, deo en een borstel.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een slaapmat, ticket, rekkers, een deo, een borstel en een zonnecrème.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee slaapmat, ticket, rekkers, deo, borstel, zonnecrème en slaapzak.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een...
0: Het is gedaan, de minuut, Dieter.
3: Ja,
0: jij was aan de beurt. Dus Rune. Ja. Jij gaat aan de haal met een festivalpakket. Dikke proficiat.
2: Dank u.
0: Dat ga je heel goed kunnen gebruiken voor Tomorrowland en voor Pukkelpop eventueel.
2: Ja, zeker.
0: Het zal wel zijn.
2: Dank je wel, super.
0: Ja, zeker. Met veel plezier gedaan. Goed gespeeld. Dieter, heel jammer. Jij grijpt er net naast. Het was jou ook heel hard gegund, natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
0: Kijk, toch naar een festival gaan. Dat komt helemaal goed. Merci om mee te doen, allebei. Veel plezier met jullie zomerplannen. En ik ben heel blij dat ik die Born Slippy door de Symphony of Unity mag draaien. Nu zaterdag ook op die Freedom Stage van Tomorrowland, weekend 2. Zeker gaan kijken, hoor, Rune. Dat is fenomenaal. Yes. Salut, hè.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Merci, Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: krijg je toch kippenvel. Zo goed, die Symphony of Unity met Born Slippy live van op Tomorrowland.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En deze week is de hotshot van Queens of the Stone Age. Staan voorlopig nog niet op een festival deze zomer, tenzij er nog een dikke verrassingsact uit de bus valt. Het nummer heet Easy Street. Het klinkt anders dan wat we gewoon zijn van de band. En voor Josh Homme luidt het een nieuw tijdperk in voor de band. Dat vertelde hij tegen collega Thomas Michiels. Dit is Easy Street van Queens of the Stone Age.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: If you need me, come and see me on Easy Street, I had to fight.
1: Queens of the Stone Age, Easy Street.
4: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: nieuws van 7 uur. Straks hebben we het over Sophie Straat en ook over die geheime sessie van Stone die Fanny hier gisteren aankondigde. We draaien ook nog eens Marlon Hofstad. Tot zo!
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Krammerok op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Met, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard.

0: 1000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando, Grando, Grando.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: 7 uur, goedenavond.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aerts.
7: De brandweer in Brussel blijft staken. Ja, de vakbonden hebben dinsdag het werk neergelegd uit protest tegen te weinig mensen en middelen. Vanmiddag heeft de Brusselse regering een spoedvergadering gehouden en nieuwe voorstellen gedaan voor extra geld en personeel. De vakbonden zeggen dat ze vandaag nog aan tafel willen zitten met de Brusselse regering, maar tot dan blijven ze wel staken. In 2024 zijn in ons land bijna 78.700 nieuwe kankerdiagnoses vastgesteld. Dat is iets meer dan het jaar daarvoor. Er zijn meer oudere mensen en bij die groep is het risico op kanker ook hoger. De kankers die het vaakst voorkomen zijn nog altijd borstkanker, prostaatkanker, longkanker en dikke darmkanker. Dat het aantal diagnoses stijgt, heeft dus vooral te maken met de evolutie van de bevolking, zegt Stichting Tegen Kanker.
8: De voornaamste reden van die toename die we zien, is eigenlijk de toename van de Belgische bevolking. We zijn met steeds meer inwoners in België, wat maakt dat er steeds meer mensen kanker krijgen. En daarnaast heb je ook nog eens de vergrijzing van de bevolking die speelt. Hè. Er zijn steeds meer oudere mensen in onze maatschappij en kanker is een ziekte die zich voornamelijk voordoet op oudere leeftijd. En dat maakt als het aandeel ouderen in de maatschappij toeneemt, we ook meer kanker zien.
7: In de omgeving van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden nog eens 8.800 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Bijna 12.000 mensen hadden hun huis al uit voorzorg moeten verlaten. En daar komen dus nog inwoners van een dorp en 3 campings in de buurt bij. Het vuur blijft zich intussen verder uitbreiden. 2.400 hectare gingen al in vlammen op en 1 huis werd al verwoest. In de Ronde van Frankrijk heeft Richard Carapaz de 18e rit gewonnen daar straks. De Ecuadoriaan reed op de slotklim weg van zijn medevluchters. De favorieten, met daarbij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, die finishten samen met meer dan 4,5 minuut van de winnaar. En Remco vond het toch wel pittig vandaag.
9: Mooie dag, maar toch nog stevig. Weer een heel pittige start. Best lang voordat de vlucht weer wegreed. En dan ook nog een behoorlijke snelle dag met de wit mee. En een paar ploegen die was 8e en 9e plek wilden verdedigen met Pidcock en Djegat. Dus nog een pittige dag uiteindelijk.
7: En in het voetbal begint Anderlecht aan zijn Europese voetbalseizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby, maar daar is nog niet gescoord. Vanavond klaart het op in de meeste streken, vannacht meer wolken wel en morgen begint ook nog bewolkt met nevel of mist. Daarna wordt het zonniger bij zo'n 26 graden.
10: Brussel.
11: De festivalzender.
10: Thaïs van Beurum.
5: Ik heb een playlist klaarstaan om je vingers bij af te likken met onder andere Kurt Vile, Alice May en Eefje de Visser naar Jack White.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: God and the Broken Ribs van Jack White. Ik kreeg onlangs zelfs een truitje van Club Brugge opgestuurd, die Jack White.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele goede avond. Welkom in de festivalzender. Vandaag is het de allerlaatste dag van Boomtown. De laatste keer dansen op de Kouter in Gent het jaar. En afgelopen maandag stond daar Sophie Straat, een Nederlandse artieste die gekend staat om haar protestsongs. En daar moeten we het toch even over hebben, want daar was de voorbije dagen al veel om te doen. Het ging over haar uitspraak die ze eerder ook al op Best Kept Secret deed. Ze zei... We zijn al lang over tijd voor nuance, alle witte mannen naar achteren. Het is tijd voor the girls, the queers, people of color. Dat zei Sophie Straat dus opnieuw op Boomtown maandag. En daar kwam net zoals na Best Kept Secret veel steun, maar ook veel haat op. En vandaag kwam in het nieuws dat Unia 200 meldingen en klachten heeft ontvangen over die uitspraak. En Unia, dat is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert in België. Die klachten werden dus ook grondig onderzocht en afgetoetst aan die antidiscriminatie. Wetgeving. Maar volgens Unia zijn die uitspraken niet discriminerend. En daar wil ik het even over hebben met onze collega's van VRT Nieuws. Dag Ferre Windy.
3: Goedenavond.
0: Een hele goede avond. Jullie hebben dat van iets dichterbij gevolgd. Kan jij even duiden welk standpunt Unia hier inneemt?
3: Ja, wel, zoals je dus zegt, Thijs, is Unia, dat is een organisatie, dat is geen rechtbank, dat is belangrijk om te zeggen, dat is een onafhankelijke overheidsorganisatie, dus die meldingen over discriminatie en haatspraak kan bekijken, verwerken en ja, daar dus een oordeel over kan uitspreken. Uh-huh. En dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Je zegt, je hebt het ook al een beetje in de intro verteld, ze doen dat op basis van wetgevingen. Dus het is geen rechtbank, maar ze baseren zich wel op wetgeving. Dat is voor een deeltje zijn dat Belgische discriminatiewetten. Voor een deeltje zijn dat ook Europese wetten. Hè. En als we het goed begrepen hebben wat ze nu precies gezegd hebben over die uitspraken van Sophie Straat, dan wijzen ze vooral naar die Europese wet, dat is de, ja, dat zijn de Europese rechten van de mens en daarin staat dat je recht hebt op vrijheid van meningsuiting. Uh-huh. En dat zeker in een artistieke context, dus artiesten, is dat dan geschreven of uitgesproken of in de muziek of in binteksten, zoals hier het geval was, tussen nummers. Artiesten hebben iets meer, ja, toch wel die mogelijkheden om die uitspraken dan te doen. Voor hen, ja, zeggen ze zelf, het is heel belangrijk om naar de context te kijken. De context is een festival, een podium, een artiest die die uitspraak doet in een artistieke context. En artiesten moeten, ja, de vrijheid hebben om met hun muziek, met hun kunst, ja, die boodschappen dan te brengen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
0: Ja. Ja, je moet de uitspraak dus zien in een context als deze, aan het einde, hè, of tussen een symbolische of artistieke uiting. Nu ja, Sophie Straat maakt protestsongs. Je zou haar uitspraak kunnen zien ook in het licht van die Riot Girl-beweging in de jaren 90, die ook Girls to the Front scandeerde, omdat vrouwen zich vaak onveiliger voelen in moshpits bijvoorbeeld. Kunnen we dat dan ook in die context zien?
3: Absoluut. Sophie Straat is een punkartiest. En in de punk is het natuurlijk, draait het allemaal om boodschappen die een beetje provoceren. Het is zeker niet de enige provocerende uitspraak van Sophie Straat. Ze heeft nummers die, ja, echt wel heel streng zijn voor politie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of voor seksisme of voor fascisme. Daarover zingt zij continu. Met die uitspraak, ja, je zegt het zelf, verwijst ze een beetje naar die Girl Riot beweging van in de jaren 90, die band met de geweldige naam Bikini Kill, die dan een beetje het omgekeerde riep, Girls to the Front. Eigenlijk komt dat op hetzelfde neer, ja. Want als je zegt Girls to the Front, dan betekent dat mannen naar achter, dus dat past helemaal binnen haar genre. Mensen mogen zich daar natuurlijk ook geprovoceerd door voelen, mensen mogen daar verontwaardigd over zijn. Het is ook belangrijk dat die mensen terecht kunnen bij Unia. Dat zijn 200 mensen die daar toch klacht van hebben gemaakt. Ze hebben dat echt wel serieus onderzocht, dat is ook hun taak. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk dat we die organisatie hebben. Maar het is ook heel belangrijk dat we die wetten hebben, die kunstenaars toch beschermen om dat soort kunst te maken.
0: Ja, absoluut. Ja, artiesten spreken zich wel vaker uit op het podium natuurlijk over maatschappelijke onderwerpen. Dat is niet nieuw. Dankjewel voor de heldere duiding, Ferre.
3: Geen enkel probleem.
0: En als je meer, voor jou ook. En als je meer wil weten hierover, dan kan je ook alles hierover lezen in het artikel op VRT Nieuws. Salut Verre. Studio.
1: De festivalzender. Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de eind!

Pretty Pimpin van Kurt Vile. En ook Kurt Vile staat op Pukkelpop. Dus vandaag weten we dat dat in de club zal zijn. Als jij je aangesproken voelt als ik Party People zeg, dan doe ik je graag dansen met Marlon Hofstad.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: the Flash van Alice May was dit. Als je fan bent van het hardere werk, dan moet je blijven luisteren nu.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Thaïs van Beurum.
0: En dan heb jij ongetwijfeld ook wel al 6 tot 9 augustus volledig geblokkeerd in je agenda, want dan ben jij in Kortrijk op het metalfestival Alcatraz natuurlijk. Net zoals Frankie de Smet van Damme van

0: Channel Zero. Dag Frankie.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Een hele goede avond. Jullie zijn bezig aan jullie afscheidstour dit jaar. Hoe loopt dat?
1: Ja, dat loopt eigenlijk zeer goed. Ja. Vorig weekend Gerk de Stad en Leuven, Martrok, allee, Beleuven is het. En dan de week ervoor Rock Zottegem. Dus dat was, heel fijn om te zien dat iedereen op post is. En het is heel fijn om dat we bij Black Fuel gewoon heel de tent opkuisen. Hè.
0: Ja, de max. Ja, voelt dat niet ook heel gek om te beseffen dat het een afscheidstour is, al die shows?
1: Ik kan niet liegen. Ik ben er eigenlijk niet zo heel hard mee bezig. Ik vind,
0: dat is goed.
1: Het is aangekondigd en daar moet je... Allee, ik kan er vrede mee nemen. Dus ik zou niet weten waarom dat ik zou moeten... Met dubbel voelen. Dit verhaal is een keuze die gemaakt is. En ik denk dat dat ook de juiste keuze is om dit verhaal te parkeren. Omdat het, ik denk dat we al 36, 37 jaar bewezen hebben dat we iets gedaan hebben. En
0: zeker weten.
1: Niet de jeugd, hè.
0: Voilà. Ja, voilà. Kijk, het is aan de jeugd. Heel goed. Genieten van al die shows die jullie nog spelen. Dat is de max. Jullie staan dus ook zelf op Alcatraz dit jaar met Channel Zero. Wij hadden jou gevraagd om ons 3 tips door te sluizen van artiesten die net zoals jullie op die line-up staan daar en die we niet mogen missen. Ja. Ik begin met de eerste bodycount en ik laat ze ook zelf telkens even horen. Bodycount in the house. Bodycount in the house. Bodycount in the house. Bodycount in the house. Bodycount, Amerikaanse groep die mix brengt van heavy metal en hip-hop. Waarom moeten we hun show zeker zien?
1: Oh, Ice-T, we hebben met die man een kleine 3 maanden op tournee geweest. Dat was een belevenis op zich. En het enige dat kan zijn is, Ice-T komt het podium op. En die neemt het podium zoals geen andere, vind ik. En dat is nu nog steeds. Blijf erbij. En ook, ik vind dat hij ook heel terecht bepaalde covers van Slayer en whatever gemaakt heeft. Die gewoon fantastisch zijn. En bodycount mocht je niet missen. Het is simpel.
0: Nee.
1: Als je niet naar bodycount gaat kijken op Alcatraz, ja, dan krijg je een strafpunt.
0: Dan blijf je beter thuis eigenlijk. Voilà.
1: Ja, voilà.
0: Jouw tweede tip is Primus.

0: dames voor de eerste keer op Alcatraz. Waarom verdienen zij daar zo hun plekje daar?
1: Goh, ik vind het een fantastische keuze dat Alcatraz gedaan heeft. Primus is eigenlijk een jeugdsentiment, bij wijze van spreken. Een jeugdsentiment misschien toch wel een beetje. Uit de jaren 90. Ja. Die mannen hebben een heel uniek geluid. Fantastische frontman, bassisten. Fantastisch eigenlijk. Dus ik vind, die mensen brengen nog steeds een zeer uniek verhaal. En ik kan alleen maar zeggen, ga dat gaan kijken. Want volgens mij ga je een heel sterk concert zien. En nog steeds, na zoveel jaar.
0: Ja,
1: dus Primus is een must.
0: Dat is een hele duidelijke boodschap. De derde die je tipt is Manta. Zaterdag op de Eldorado Stage. Waarom vind je die zo goed?
1: Wel, Manta is... ik ben heel blij dat Bart met zijn verhaal doorzet. En ze bewijzen dat ze... Ze bewijzen dat ze sterk bezig zijn. Ja. En ik vind Manta is zo'n band, een Belgische band, die op dit moment alle support zou moeten krijgen. En het is heel simpel. Dit jaar op Alcatraz, volgend jaar op wereldtournee. Ja. En dan headlining op fucking Graspop. Nee, voilà.
0: Ah, voilà. Kijk, dat is heel duidelijk. België boven Manta.
1: Ik ben fan.
0: Ja, dat is duidelijk. Dankjewel voor jouw 3 tips. Dat waren dus Bodycount, Primus en Manta. Ja, jullie spelen ook op de donderdag van Alcatraz daar op de Prison Stage. Wat mogen we verwachten van die show? Want het is jullie laatste festivalshow, toch?
1: Ja, het is de laatste festivalshow. We hebben met de mensen van Alcatraz afgesproken dat we wat bommen en granaten mogen meebrengen. Dus ik denk, kom langs. Als je nog een keer wat rook wilt uit mijn oren zien komen, dat is het moment.
0: Ja, nog een laatste kans om inderdaad de rook uit de oren en de ogen van Frankie de Smet van Damme te zien komen. Merci voor het belletje, Frankie, en voor jouw tips. Veel succes met die laatste shows. Geniet ervan. En we zien elkaar en we horen elkaar. Salutjes, hè.
1: Ja, en niet te vergeten, ja. Lotto Arena 5 december, dat is het enige concert waar je nog eigenlijk letterlijk kaarten voor kunt verkopen. Dus dat zijn
0: niet onbelangrijk.
1: 5 december in de buurt van Antwerpen is, spring binnen, het zal er ook rook en bommen en granaten.
0: Ah, voilà, kijk, daar ook bommen en granaten. Kijk, je hebt het gehoord, 5 december moet je daar nog naartoe, naar Channel Zero. Merci, hè, Frankie.
1: Ja,
0: jullie.
2: Festivalzender. This is the last chance.

0: Addicted van Frankie de Smet van Damme van Channel Zero voor Alcatraz. Manta was dit. En daarnaast moet je ook Primus en Bodycount zien.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Finn van Stone is onze dikke vriend van de show ondertussen. En hij is een grote België-fan ook. Want hij blijft maar terugkomen. Ook omdat wij natuurlijk grote fan zijn. Want ze staan op heel veel festivals in ons land deze zomer. En dit keer kwam hij wat vroeger naar België. Speciaal voor de Gentse feesten in Boomtown. Daar belden we hem gisteren over. En hij loste iets heel leuk.
3: This festival is so cool that actually Stone might do a little secret set before Omen on Friday. I'm just not telling anyone where it is.
0: Het was nog vaag, die geheime show, daar ergens op de Gentse feesten in Gent. Maar het is wereldkundig gemaakt nu. Morgen staat Stone in de Ringo in Gent. Deuren om 2:30 en er zijn maar 120 plaatsen. Dus ik zou je rappen morgen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Mamekes.
3: Pompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we.
3: Krijgen we.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: Drie nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst.

0: vrouwen
1: wenen
0: zijn.
1: Of stoppen met wenen, dat kan je nog doen op Campus Solar en Maanrock, want daar staat Kaat van Stralen nog in augustus.
2: Studio Brussel. De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
1: Morgen start weekend 2 van Tomorrowland. Ook deze keer staat Calvin Harris daar. Ondertussen is het al zijn tweede keer daar op de mainstage. Een boom na zijn debuut vorig weekend. En Nona wilde toen in dat eerste weekend graag lospeuteren bij The People of Tomorrow. Wat nu de beste track van Calvin Harris is?
4: Wat is volgens jou de schijf van Calvin Harris? Ik zou de keuze niet kunnen maken, dus dan maar jij. Feel So Close.
5: Feel so close to you right now. Hè?
4: Versus How Deep Is Your Love.
6: How deep is your...
5: The first one. How deep is your love is too slow.
4: Don't like feel so close.
7: I feel so close to you right now.
4: Versus Sweet Nothing.
8: Sweet Nothing.
4: Ja?
8: Sweet Nothing.
4: Met Florence and the Machine?
8: Ja. Veel beter, veel meer.
4: Geen twijfel. Sweet Nothing met Florence and the Machine. Versus Miracle met Ellie Goulding.
9: Ja, yeah, Sweet Nothing.
4: Ja?
9: Ik denk toch die andere.
4: 2-1, vrees ik. En waarom?
9: Ik vind die vibe veel beter. Ja, ik kan daar echt gewoon viben.
4: Sweet Nothing overleeft. Yeah. Sweet Nothing versus Summer.
10: Summer.
11: When I met you in the summer. To my heartbeat sound.
12: Ja, sowieso.
4: Waarom?
11: We fell in love.
12: Gewoon, dat is een goede zomervibe.
11: As the leaves turn brown.
12: Als dat vanavond wordt gespeeld, zou ik ook wel hard gaan, denk ik. Ja.
4: Summer versus We Found Love.
13: Ja,
4: Rihanna on top.
13: Rihanna, queen.
9: Summer.
13: Zeker.
9: Ja, echt wel.
4: Geen twijfel, mooi.
13: Geen twijfel.
4: We Found Love met Rihanna versus One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris.
14: One kiss is all it takes.
5: Rihanna, 100% Rihanna.
4: We Found Love?
5: Ja, yeah, love Rihanna.
4: Beide hart.
5: Daarvoor ben ik hier vandaag. Ja, 100%.
4: Voilà, dat is beslist. We Found Love, Rihanna en Calvin Harris. Het ghostnummer van Calvin Harris.
1: Dikke love voor We Found Love. Dat is inderdaad zijn allerdikste schijf, die van Calvin Harris. Ik ben helemaal akkoord met de keuze.

en piano. Een van de meest gedraaide nummers op Tomorrowland. Straks na het 14 van 8 uur komen Bert en Peter langs van Lokerse Feesten om het te hebben over Club Studio Brussel. Tot zo!

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Er zijn voorlopig een 20-tal nieuwe tips binnengekomen bij de politie na een oproep gisteren voor een verdwijning in Namen. Het gaat over een Waals jongetje van 5 jaar oud en zijn vader. De twee zijn intussen al bijna een maand vermist. Zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het dorp Onet. Een dag later werd hun auto teruggevonden. Het onderzoek zit muurvast. Het is al de 3e keer dat speurders een oproep doen tot getuigenissen. Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
6: Sinds de eerste oproep tot getuigenis zijn er iets meer dan 50 tips binnengekomen, waarvan er een aantal al zijn afgehandeld en andere momenteel worden onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd voort, zoals het al sinds de eerste dag bezig is. En ook het zoeken op het terrein, maar altijd op basis van concrete informatie. Want we gaan niet beginnen zoeken om te zoeken, want dat heeft 1 nooit zin. En dat is valse hoop geven aan de familie.
5: Inwoners van de Europese Unie kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft vandaag een reeks ontwerpvoorstellen daarvoor onthuld, waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Dat laatste wordt waarschijnlijk voer voor discussie, denkt Hendrik Vos, politicoloog en directeur van het Centrum voor EU-studies.
7: Ik denk dat veel discussie nu zal losbarsten. Hè, want is bijvoorbeeld al wel gelekt dat Beethoven een van de figuren zal zijn. Marie Curie zal er ook op staan. Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci. Maar bijvoorbeeld niet echt mensen uit Zuidoost-Europa. Dus die zullen zich al ondervertegenwoordigd voelen. Het heeft ook echt te maken met keuzes. Als je Beethoven neemt, waarom neem je dan ABBA niet? Maar goed, misschien is het ook wel typisch Europees dat we net toelaten om hier heftig over te discussiëren.
5: En na het WK-voetbal is er weer clubvoetbal. Anderlecht speelt vanavond in de tweede voorronde van de Europa League. De Brusselaars zijn op bezoek bij het Zweedse Hammarby. Bert Sterk, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe doet Anderlecht het?
8: Redelijk goed. Anderlecht staat alleszins op voorsprong halfweg na een vroeger vrije trapgoal van Sikan. Heel mooi 0-1 via de lat. Daarvoor had Lansana ook al tegen de paal getrapt. Maar in de momenten daarna kreeg Anderlecht het wel moeilijk. Met onder meer een prima kopbal van Eriksson die Kozemans nog net uit zijn doel kon halen. Lind ook met een kans op Kozemans en Abraham trapte naast. Terwijl later in de eerste helft er ook weer kansen kwamen voor Anderlecht. Onyaseke en Mamar vergaten te scoren en de stand op 0-2 te brengen. Redelijk evenwichtige wedstrijd. Maar dus wel de voorsprong voor Anderlecht bij het begin van de tweede helft. 0-1.
5: Dankjewel, Bert. Eerst helder, in de loop van de nacht meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist ook. Daarna zonniger bij zo'n 26 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
4: Brussel.
11: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
12: Wie Lokeren zegt, zegt Lokerse feesten. En wie Lokerse feesten zegt, zegt Club Studio Brussel natuurlijk. En we hebben het hele uur om daarin te duiken.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: Lenny en Tambourine op 4 augustus in Club Studio Brussel. Op de Lokerse feesten natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er.
1: Lokerse feesten.
0: En ik ben blij vanavond, want Bert en Peter van Lokerse feesten zijn deze avond de gast hier in de festivalzender. Goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
0: In koor, keigoed. We gaan het meer specifiek hebben ook over Club Studio Brussel, daar op die weide van de Lokerse feesten. Van 31 juli tot 9 augustus is dat op de Grote Kaai in Lokeren. En daar kan je dus de volle 10 dagen naartoe, naar die kleppers natuurlijk die jullie hebben geprogrammeerd. Zoals Diana Ross, Lenny Kravitz, Dropkick Murphys en de Human League. En dan is er die Club Studio Brussel. Hoe tof is dat om na al die jaren die line-up te maken voor Club Studio Brussel?
4: Ja, heel tof, hè. Sinds 2013, denk ik.
0: Ja.
5: Ja, en absoluut zeer fijn dat wij als festival een indoorclub hebben.
0: Het zal wel zijn.
5: Een uniek gegeven.
0: Zeker weten. Ja, wat maakt die Club Studio Brussel zo tof of uniek?
4: Goh, ik denk dat ik vooral een soort platform is. Een opstappodium voor kleinere bands, grotendeels, die dat kunnen gebruiken en die dan kunnen doorgroeien. Ik weet altijd als voorbeeld Brutus, Charlotte Witte, Zwangregie, die hebben allemaal in de Club Stubru gespeeld, 10 jaar terug of zo, en die staan nu als headliner op ons festival. Ja. Dus het is voor die bands, onze mainstay is groot, dat is voor 14.000 man ook, maar die Club Stubru is, dat is intiem, maar met een goede productie voor 1000 man. Dus we kunnen daar zowel legends, maar ook nieuwe artiesten een kans geven om een goede productie zich te presenteren. En ja, dat is tof als je dan ziet dat die inderdaad een paar jaar daarna terugkomen. En,
0: zeker weten.
5: Dus. En er zijn ook intense feesten tot in de vroege uurtjes.
0: Daar moet je zijn in die Club Studio Brussel op de Lokerse feesten. Ja, straks gaan we het ook nog in de diepte hebben over die line-up die jullie hebben samengesteld voor Club Studio Brussel. Maar wat heel leuk is, je zei het zelf al, is dat er ook heel wat talenten van de nieuwe lichting opstaan. Nieuw talent. Ja. Hoe tof is dat?
4: Zoals ik zeg, dat is eigenlijk de bedoeling. Hè. Dus dit jaar hebben we Waste staan. Pio, die ook een finalist was. Ize, een van de vorige winnaars, staat ook op ons line-up. Heel belangrijk. Hè. Net zoals het voor jullie belangrijk is met die nieuwe lichting. Hè, om een nieuwe band een kans te geven. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus, het is ook die wisselwerking. Hè. Zowel de oud en jong door elkaar. Dat heel goed werkt. Dus, daar zijn we heel blij en trots op.
0: Zo werkt die Club Studio Brussel. Dat is heel tof. Ik ga Ize draaien. Die kan je woensdag 5 augustus zien in Club Studio Brussel, dus op de Lokerse feesten.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
6: We zijn geweldig.

0: ook nieuwe lichtingwinnaar Waste. Staat in die clubstudio Brussel op de Lokerse feesten op 3 augustus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetten.
1: Lokerse feesten.
0: En Peter van Lokerse Feesten zijn hier nog bij mij tot 9 uur om het te hebben over die clubstudio Brussel. En dit jaar hebben jullie alweer een hele goede line-up. We gaan er even door.

0: Ja, we horen Cassius, Ize, Lenny Lenny, IJsland Waste. Hoe komt zo'n affiche tot leven? Voor Club Studio Brussel.
1: Het is een continu proces, laten we zo zeggen. Het zijn 10 dagen. Eigenlijk, wij beginnen elke dag met onze headliner. Dus ook daar weer eigenlijk alles staat of valt met het aanbod.
0: Ja.
1: Dus we kijken wie of wat is er beschikbaar in die periode. Ons voordeel is dat we heel breed kunnen gaan. Dus ook nu, we gaan van Diana Ross tot Dropkick Murphys. Van Lenny Kravitz tot Zwang Regie. Dus het gaat eigenlijk heel breed. Maar bijvoorbeeld, want er is heel veel vraag naar gekomen dit jaar. Waarom is er geen metaldag bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Er was geen deftig aanbod. Dus oké, dat is
0: ook niet meer. Dat is helder, ja.
1: Dan gaan we dat niet doen. Dat heeft ons dan wel de kans gegeven om bijvoorbeeld een ethisch dag te doen met Human League en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, alles staat of valt telkens met het aanbod. Wat is er? Wat denken we? Dat gaat bij ons werken of niet? Mm-hmm. En op basis daarvan werken we dan verder. Doen we mainstakes. Clubs, tubrio's ook. Eigenlijk, alles staat of valt telkens met het aanbod. Wat is er? Wat denken we? Dat gaat bij ons werken of niet? Mm-hmm.

0: Ik vooral ook wel naar IJsland. Ja, Caches is zeker ook een van mijn favorieten. En dan natuurlijk ook de feestjes met de SPF, DJ Pampot. Zijn toch wel coole namen om mee te kijken.
1: Zeker. En jij?
2: Ik ben iets anders. Bijvoorbeeld op zondag doen we Cabaret Voltaire en Luc van Akker. Factory Floor, ook een heel coole band. En op maandag hebben we een heel coole, een Ierse Celtic punk-folk line-up. Met Dropkick Murphys en Terry als bekende namen. Maar dat doen we bijvoorbeeld in de zaal met Rassalach en The Scratch en de Meriwellopers en de Mainstakes. Het is heel gevarieerd en dat maakt het ook heel leuk. Het is elke dag iets anders. Dus.
1: Ja, dat is heel tof. Want ja, de nieuwe lichtingwinnaars staan daar dus ook in Club Studio Brussel. Veel nieuw opkomend talent. En veel legends ook op de line-up van Club Studio Brussel. Wie kunnen we daar zien dit jaar?
2: Wel, zoals ik daarnet zei, Cabaret Voltaire, als er één legend is, zijn zij wel. Ze zijn denk ik een beetje de voorloper van de pioniers van de New Wave en synthpop scene. Ja. Ze komen uit Sheffield, net als de Human League. New Order heeft nog bij hen hun demo's opgenomen. Het is echt zo'n een iconische cultband. Eigenlijk wel heel straf dat we die in de Club Stubru kunnen zetten. Mm-hmm. En daarvoor speelt Luc van Akker, nog zo'n, zeker een Belgische legend. Kan heel veel verhalen vertellen. Shriekback heeft de Revolting Cox met Front 242 leden opgericht en met mensen van Ministry. Ja, dat is echt zo echt een icoon. Je merkt ook aan de reacties, heeft denk ik 10 of 15 jaar niet live gespeeld. Ja. En nu eindelijk wel. Is dan zelf te springen en wil denk ik over 10 minuten beginnen als ze dat kunnen. Maar nee, daar zijn we heel blij mee. Dat is echt super cool dat we die kunnen doen. Ja,
1: ja, Cassius staat ook op jullie line-up. Daar verwachten jullie een ongelooflijk amazing moment, denk ik.
0: Absoluut, het is een hitbox, het is een machine.
1: Het zal wel zijn, we gaan hem ook draaien. Cassius met die I Love You So.

0: Zanna van Luc van Akker. Die legend zie je op zondag 2 augustus in Club Studio Brussel op de Lokerse Feesten.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Lokerse Feesten.
0: Bert en Peter van Lokerse Feesten zijn er in de festivalzender nog het hele uur. En nu ben ik benieuwd, is die opbouw al begonnen van de Club Studio Brussel?
3: Ja, we zijn al bezig met praktische, technische dingen op te bouwen.
0: Oké, dus die staat daar letterlijk in de stellingen?
3: Ja, min of meer al. Ja,
0: ja, hoe moet ik je dat voorstellen?
3: We beginnen volgende week, maar nu zijn we al de kantdingen aan het doen.
0: Ja, perfect, hè? Dat is heel spannend. Zijn er dit jaar nieuwigheden in de Club Studio Brussel waar we van moeten weten?
3: Wel, we vorig jaar met ons 50-jarig bestaan hebben we het terrein opnieuw volledig ingekleed. Op de Ailan zijn we nu aan het verder bouwen. Zeker belangrijk is dat we dit jaar airco gaan
0: hebben. Ah, daar gaan heel veel mensen blij mee zijn, denk ik.
3: Denk ik ook. Ook zowel bezoekers als artiesten als wij zelf.
0: Ja, ja, dat zal wel. Anders zweten, puffen, blazen. Niet te doen, maar dat is heel goed, airco. En er is ook niet onbelangrijk wat mensen vaak vergeten over de tickets, toch?
4: Ja, inderdaad. Dus je hebt algemene tickets. Hè. Daar kan je naar Mainstage en de Clubs te Brugge gaan. Maar er zijn ook aparte tickets. Beperkt aantal aan een lage prijs. Ik denk gemiddeld €25, denk ik. Mm-hmm. En daarmee kan je gegarandeerd tot 11:30 altijd terecht in de Clubs te Brugge. Dat is ook een beetje om de jeugd of mensen met een beperkter budget ook de kans te geven om toch iets van een festival te maken. En die nieuwe bands en die legends dan ook te zien. Maar dus bijvoorbeeld, dus als je zegt van oké, Mainstage is minder mijn ding, maar ik wil wel naar de zaal gaan. En dan kan je voor €25 kan je ook een apart ticket kopen. En dan kan je tot 11:30 kan je altijd in die zaal binnen.
0: Ja, gegarandeerd toegang tot Club Studio Brussel. Kei tof. Ja, we draaien het hele uur alleen maar muziek van op die line-up van Club Studio Brussel. Daar zit ook heel veel België tussen. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
3: Ja, sowieso heel belangrijk. We hebben een hele mooie muziekscene in België met heel veel populaire artiesten, waar dat ook heel veel vraag naar is. Dus absoluut maken die deel uit van onze line-up.
0: Zeker. Je kon ook in die Club Studio Brussel staan als jonge DJ. Er was een DJ-contest met Vibe. Die inschrijvingen zijn nu gesloten. Hoe loopt het, de selectie?
3: Wel, we hadden er meer dan 140 inschrijvingen.
0: Oh.
3: En er zat heel veel jong talent en goed talent bij. We zijn nu aan het beslissen om tegen dit weekend te beslissen wie dat er effectief gaat mogen openen. Er zijn nog twee spots op de eerste dag met Diana Ross op vrijdag 31 juli. En dan op vrijdag 7 augustus een spot om SPF DJ en Ketten te draaien.
0: Kei spannend. Oké, dus dit weekend weten ze meer. We gaan nu Ozayuki draaien, liever. Wat verwacht je van zijn show?
4: Wel, totaal iets anders. Mensen gaan ook wel verrast zijn, denk ik. Ozayuki is Chucky natuurlijk. Ja. Chucky Beats. Die iedereen kent van ook van Zwangere G, die de beats voor zwangeren doet. Maar zijn eigen project nu is heel donker. Heel veel rock and noise en wave invloeden. Dus veel donkerder dan zijn Chucky project.
0: Ja.
4: Maar wel een paar dingen gehoord. Het is super cool. Dus, we zijn zelf heel benieuwd. En ook al heel blij en trots. Het is ook iemand van Lokeren. Dus ik denk dat er zelf ook wel naar uitkijkt om te kunnen komen spelen. Dus.
3: Hij is kent aan huis. Hij is trouwens ook een leuk beetje. Maar Chucky is ook ooit begonnen in Club Studio Brussel als medewerker. Nog voordat hij muzikaal echt heel actief was.
0: Wauw. Oké. Hij heeft het van ergens opgedaan natuurlijk. Ja. Ozayuki is dit dus. Chucky Beats, a.k.a. Chucky Beats. Dit is Goodbye for Now.

0: kan je zien op dinsdag 4 augustus in de Club Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De festivals hebben.
1: Lokerse feesten.
0: En twee dagen later kan je naar IJsland gaan kijken op 6 augustus in die Club Studio Brussel op de Lokerse feesten. Een groep van Faisal, Sef en Abel, die ook dik aan boemen is, kunnen jullie uitleggen. Wie of wat is IJsland?
3: Wel, IJsland is misschien wel de coolste band op onze line-up. Nee, ze zijn veel coole. Maar ze zijn dus samen de studio ingedoken om een experimentele protest hip-hop platen maken. Mm. Een hele eclectische plaat ook. Is serieus aan het boomen. Alleen wij verwachten ook wel. Het is ook een exclusief, want ze staan nog op, ja, bijna op Pukkelpop staan ze.
4: Maar bij ons op Pukkelpop.
0: Ja. Ja.
4: Ze hebben denk ik inderdaad 2 weken geleden nog op Down the Rabbit Hole voor 20.000 man gespeeld. Dus,
0: dat is niet mis.
4: Het zal druk en stevig zijn. Het Rode Kruis gaat op stand-by staan.
0: Die zijn al ingelicht dat het er niet rustig aan zal toegaan in die show van IJsland. Ja, een tweede plaat. IJsland 2 is sinds februari ook uit. Dus het is heel tof dat ze daar bij jullie met die plaat staan. En ook onze collega Faisal van Abattoir Anvers, die zit in die groep dus, IJsland. En hij kent alle hoekjes van Club Studio Brussel. En hij kan het dus als geen ander omschrijven wat je daar mag verwachten op de Lokerse feesten in Club Studio Brussel.
5: Elk festival heeft een mainstage nodig. En op de Lokerse is er obviously een galet van de mainstage. Maar een festival heeft ook een kloppend hart nodig. Hè. Daar is dat Club Studio Brussel. Ja, je stapt daar binnen, je begint gelijk te zweten en het oor meer trilt uit je oren. Ja, het is gewoon echt een soort van zweethut. Het is gewoon een festival zweethut. En het coole is ook dat je daar zo dicht op de artiesten staat dat de grens tussen het podium en het publiek een beetje vervaagt. Of zelfs helemaal wegvalt in sommige gevallen als het echt een wilde show is. En zeker als je nieuwe bands of nieuwe acts wilt ontdekken, moet je daar zeker zijn. Vroeg op de avond zie je daar soms bands die, ja, het jaar daarop op een of andere mainstage staan. En omgekeerd, want in dit geval sta ik met mijn ander groepje IJsland. Stonden vorige week op Down the Rabbit Hole op de mainstage. En dus nu gewoon in de stoomcabine van Club Studio Brussel. Het is geen plek waar je rustig met een drankje komt kijken om zo wat te chillen. Het is eerder een plek waar de bedoeling is om te beginnen stinken.
0: Ja, Club Studio Brussel, a.k.a. de zweethut of de stoomcabine. Maar dat is dit jaar een beetje anders, want er is airco. Oef.
4: Faisal knows.
0: Ja, voilà. Kijk, dat zal wel mogelijk niet voldoende zijn voor IJsland, denk ik, die airco. Maar dus een tip van Faisal, kleed je niet te warm. En ook niet je beste kleren, want die blijven niet proper. Dit is Tijdsgeest van IJsland.

0: Saturday Silence van Iskander Moon kan je zien op 5 augustus in Club Studio Brussel in Lokeren.
1: Studio Brussel.
2: Tickets Tuesday.
1: Tickets Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Want nog tot 9 uur hebben we het over die Club Studio Brussel op de Lokerse feesten met Bert en Peter. Dinsdag komen jullie ook langs om het te hebben over Lokerse feesten en al die dikke artiesten op de mainstage, toch?
3: Yes.
0: Zeker. Maar vandaag gaat het over Club Studio Brussel en al dat nieuwe talent dat daar te zien en te horen is. En als je daar graag wil bij zijn, dan moet je het woord dinsdag al een beetje een belletje doen rinkelen bij jou. Want dinsdag is het Ticket Tuesday en sturen we jou misschien wel naar de Lokerse feesten en naar die Club Studio Brussel. Misschien wel voor deze Tsarbi op 5 augustus.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

0: is bijna 9 uur.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn
1: er. Lokerse feesten.
0: Dat wil zeggen, Bert en Peter, dat wij bijna afscheid moeten nemen, helaas. Maar niet voor lang, want dinsdag komen jullie terug langs om het te hebben over Lokerse feesten en alles wat er op die mainstage ook gebeurt, natuurlijk. We gaan nu nog Madra Salah draaien. Wie zijn dat precies?
3: Dat is eigenlijk onze persoonlijke tip voor het festival, zeker voor de club Studio Brussel. Dus als er iemand is waar je kan door laten verrassen. Het zijn Ieren, het zijn geestesgenoten van Fontaines DC en Kneecap, maar ze zitten veel meer in de Ierse folk-traditie, maar die zal een moderne twist geven. Het is denk ik zowel voor fans van Sinead O'Connor als van The Cave.
0: Ja.
3: Heel intens, het was het hoogtepunt van Eurosonic, ook blijkbaar, voor heel veel mensen.
0: Ja. Dat is een niet onbelangrijk.
3: Absolute aanrader, absoluut.
0: Ja. Fantastisch. Ja, kijk, Club Studio Brussel op de Lokerse feesten dus van 31 juli tot 9 augustus op de Grote Kaai in Lokeren. Dikke merci Bert en Peter. We zien jullie dinsdag.
3: Dank je wel.
0: En nu gaan we Madra Salah draaien met The Man Who Seeks Pleasure.

0: De Ieren van Madras Alach niet te missen daar in de Clubstudio Brussel op de Lokerse feest op maandag 3 augustus. Tot morgen in de festivalzender en de groetjes aan Tineke.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De snelweg E17 is in Zele, in Oost-Vlaanderen, volledig versperd in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen ging van de weg, botste tegen de vangrail en vatte vuur. De benzinetank liep leeg en verspreidde zich over de weg. En ook de lading stond in lichter laaien. Er was een grote rookpluim te zien. Het verkeer richting Antwerpen kan er nog steeds niet door en moet aan een afrit voor het ongeval in Beervelde de snelweg verlaten. Via de lokale wegen moet er dan naar de volgende oprit van de E17 gereden worden in Lokeren. De bestuurder kon zijn voertuig tijdig verlaten. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Nederland onderzoekt of het een nieuwe stad kan bouwen op een plek waar nu nog water is. Dat zou helpen om de grote wooncrisis in het land op te lossen. Nu heeft Nederland een tekort van meer dan 380.000 woningen. Er wordt al een nieuwe wijk bij Amsterdam gebouwd op 6 nieuwe kunstmatige eilanden, goed voor 20.000 woningen. En daarnaast laat de Nederlandse regering dus onderzoeken of er ook een gloednieuwe stad kan komen midden in het Markermeer, wat verderop. Als dat lukt, kunnen daar 60.000 woningen komen. Maar op die plannen komt ook veel kritiek, onder meer van dijkgraaf Hetty Klavers, verantwoordelijk voor het waterbeheer in de regio.
4: Ik kijk daar toch wel heel kritisch naar. Bouwen in het Markermeer, een polder aanleggen in het Markermeer, is toch wel heel ingrijpend. En neemt dus ook bijvoorbeeld een flinke hap uit dat water wat we zo hard nodig hebben in periodes van droogte.
3: Naar het voetbal dan. Want Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League zo net 1-1 gelijk gespeeld bij het Zweedse Hammarby. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Bijna kon Anderlecht met een voorsprong weer naar Brussel reizen, maar een late tegengoal van Ajay na de uitsluiting van Saliba met 2 keer geel besliste daar nog anders over. Tot dan namen beide ploegen delen van de wedstrijd voor hun rekening, met in de beginfase Lansana die de paal trof voor Anderlecht en Sikan die heerlijk een vrije trap binnenborstelde, 0-1. Maar Anderlecht met enkele tieners aan de aftrap had het geregeld moeilijk. Colin Kozemans moest de Brusselaars meermaals overeind houden, onder meer 1 keer prachtig op een kopbal van Eriksson. De tegenprikken van Anderlecht werden vaak te slordig uitgevoerd. Gespeeld. Onyaseke was de gevaarlijkste man, maar hij wist dus niet te scoren. 1-1 de eindstand, een felle strijd was het. Alles wijst erop dat Hammarby zich ook volgende week niet zomaar zal laten wegzetten.
3: En ook Gent is vanavond begonnen aan zijn Europese campagne. Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Oekraïense Tcherkasy. Na een half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerst helder, in de loop van de nacht krijgen we meer wolken. Morgen begint dan nog grijs met nevel of mist, maar daarna zonniger bij zo'n 26 graden. Zaterdag ook nog zon en warm, zondag grijs en kans op regen. Meer op 14nieuws.be.
2: Studio Brussel.
6: When the sun goes down.
7: When the sun goes down.
0: Of je nu aan het zwemmen bent in een koraalrif, jij weet, de beste avonden die beginnen met een goede gitaarrif. Zoals deze van de Black Keys, Gotta Get Away.
2: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

aan alle vrouwen, mijn juffers, klassenwijven, die op een of andere manier het weekschema van heel het gezin fixen. En bovendien ook nog zorgen dat de lakens lekker ruiken naar rozenbloemetjes. Of zelfs in temperaturen van 30 plus. Ook zelf naar die bloemetjes ruiken. Jullie zijn voor mij more than a woman.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

Waiting for the Man. Mocht je trouwens nog wat willen oefenen op je K-klank, dan kan je zo dadelijk op stemles bij Ozark Henry. Je krijgt de Indian Summer.

Night. Het eerste woordje van je eigen kind, dat is iets waar ouders heel graag mee stoeven op café. Dan zeggen ze dingen zoals, oh, heeft toch wel mama gezegd, of oh, papa. Maar waar je echt pas mee kunt uitpakken, is wanneer je kind Bia Badoo Bi zegt. Je hoort

0: Radio Brussel.
1: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren in Oost-Vlaanderen is nog steeds versperd vanavond richting Antwerpen. Een vrachtwagen geladen met watermeloenen ging van de baan en raakte de middenberm eerder vanavond. Het voertuig vatte vuur, er was een grote rookpluim te zien. De brandstoftank scheurde open en de inhoud verspreidde zich over het wegdek. De bestuurder kon zijn voertuig gelukkig tijdig verlaten. Het verkeer richting Antwerpen moet de snelweg in Beervelde verlaten en dan via de lokale wegen naar de volgende oprit in Lokeren. In Oekraïne heeft de ontslagen minister van Defensie, Fedorov, al verschillende posten binnen de regering aangeboden gekregen door president Zelensky. Ik ben dankbaar voor de aanbiedingen, zei Fedorov vanavond, maar ik keer alleen terug naar de regering als minister van Defensie. De populaire Fedorov werd een week geleden ontslagen door Zelensky. Sindsdien was er in veel Oekraïnse steden straatprotest tegen Zelensky en de opperbevelhebber van het leger. En om de terugkeer van Fedorov te eisen Uiteindelijk zwichtte Zelensky voor het protest door de legerchef te vervangen. Hij wil Fedorov nu terug in de regering, maar dan op een andere post als defensieminister. Maar dat wil dus Fedorov niet. Nog in Oekraïne is het leger er voor het eerst in geslaagd om met een F-16-straaljager een Russisch gevechtsvliegtuig neer te schieten. Dat bevestigt het Amerikaanse leger. Het gevecht vond plaats dichtbij de frontlijn in het oosten van Oekraïne, waar het Russische toestel uiteindelijk ook is neergestort. Lucas Lucluze, dit is toch wel een belangrijke overwinning voor Oekraïne.
2: Ja, klopt. Meestal vliegt Oekraïne met zijn F-16's een stuk verder weg van de frontlijn om aanvliegende Russische raketten of drones te onderscheppen bijvoorbeeld. Maar nu is de piloot dus in een dogfight beland, zoals dat heet, en kon het dat Russische vliegtuig dus neutraliseren. Het toont aan dat Oekraïne erin geslaagd is om de kneepjes van het vak te leren. Het is niet simpel om een F-16 te besturen en te laten samenwerken met andere systemen. En bovendien is ook het Russische vliegtuig dat is neergehaald een hoogtechnologisch toestel. Dat maakt het niet alleen een belangrijke militaire, maar ook symbolische overwinning. Op termijn heeft ons land 30 F-16's beloofd aan Oekraïne.
1: Dankjewel, Lucas. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
3: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
1: De terugwedstrijd is volgende week donderdag en AA Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League momenteel tegen het Oekraïense Cherkasy. Tom Boudewijn, hoe staat het in die wedstrijd daar bij jou?
4: Het is nog altijd 0-0. Wel wat kansen nu eindelijk, want de wedstrijd kwam maar moeizaam op gang en in de eerste helft lag het tempo zeer laag. Veel balbezit voor de thuisploeg Cherkasy uit Oekraïne, dat wel speelt in Polen, maar weinig kansen dus. En nu net nog een volley van Vergara, de nieuwe spits van AA Gent. Burgess dreigde wel even met een kopbal en ook Correla raakte de bovenkant van de lat. Maar ja, het is nog vroeg op het seizoen, vandaar nog 0-0.
1: Dankjewel voor de update, Tom. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht, later meer wolken en kans op nevel of mist. Morgen start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een fraaie zomerdag met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

dat is duidelijk. Zo weet je alvast wie je niet eens moet redden wanneer je Disney Cruise zingt. Namelijk de drie zussen. De zusjes Haim. Haal die temaki, sashimi en sojasaus maar boven. Want Harry Styles, die vertelt je zo duidelijk welke muziek jij goed vindt passen in een sushi restaurant.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: En daar...

0: Waarbij ik me altijd een soldaat voorstel met van die hele dikke witte Buffalo schoenen. Bob Marley en Buffalo Soldier. Het volgende nummer ligt trouwens op het puntje van mijn tong.
1: Moi Kretsuya Kushita.
0: Ja, dat was het ook alweer.
1: Mata wasurechatta.
0: Eigenlijk kan je me helpen. Ja.
1: Doe het in dat keer. Ja, tjiga. Moi Kretsuya Kushita. Tjiga, tjiga. Allee, mata wasurechatta.
0: Ja, dat is het.
1: Moi Kretsuya
0: Kushita. Ja, ja, zeg maar. Het is Nandake. Nandake. Het heet dus Nandake. Nandake.

Buffalo Springfield. For what it's worth. Wanneer je je eigen lichaamsgewicht aan zonnecrèmes hebt gesmeerd, je deze week thuis kwam van de solden met 7 keer hetzelfde oranje polootje, omdat dat praktisch is en de aandelen van de Aperol de lucht inschieten. Wel, daar bestaat dus gewoon een term voor: Summer Madness. Cool en de Gang vertelt hier straks alles over, na Jack Vamp en The Castle of the Creep.

0: Καραβές.
1: Studio Brussel.
2: When the sun goes down.
0: Mijn papa. Mijn broer. Het hondje van mijn pluszus. Buurman Ronnie. En ik denk dat dat ze zijn. Ja, dat zijn ze allemaal. The man I trust is Sugar van Man I Trust.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Zowel in Frankrijk als in Spanje blijven honderden brandweerlui strijden tegen grote natuurbranden. In enkele dorpjes, zo'n 60 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid, zijn vandaag opnieuw meer dan 3000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk hebben de voorbije dagen al zo'n 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux blijft het moeilijk werken. Door de extreme droogte en hoge temperaturen die er nu zijn dit jaar, is het bestrijden van de branden veel moeilijker dan bij de grote branden in de regio 4 jaar geleden, in 2022. Dat zegt deze brandweerman.
2: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans des conditions plus difficiles.
1: De toegang tot voedsel voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Wel blijven nog zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het rapport wel merkelijk gedaald. Zeker bij kinderen is dat het geval. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza. Zoals dierlijke producten, medische apparatuur, onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof ook. De schade die de aardbevingen van een maand geleden in Venezuela heeft aangericht, wordt door de Wereldbank geraamd op minstens $20 miljard, maar mogelijk loopt dat op tot $37 miljard. De wederopbouw zal nog lang duren en Venezuela zal daarbij financiële hulp vanuit het buitenland nodig hebben. Naast de grote materiële schade eisten de bevingen ook een zware menselijke tol. 5.400 lichamen zijn intussen geborgen en er zijn nog heel veel vermisten. In het voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde.
1: In de Europa League voorronde speelde Anderlecht ook gelijk 1-1 bij Hammarby. Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend is dat. Temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start dan grijs en nevelig. Later breekt de zon door en krijgen we een fraaie zomerdag. Met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quadvoertuig van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, eveneens een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat kan nog een hele tijd duren. Het is niet zeker of de snelweg tegen de ochtendspits weer open is. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Het vuur is geblust. De bestuurder kon tijdig zijn voertuig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale weg naar de oprit in Lokeren. Bij de Russische aanval op een gastanker in de Zwarte Zee voor de kust van Oekraïne en Roemenië is één opvarende gestorven aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond. Door de onveilige situatie en de Russische aanvallen hebben twee van de grootste rederijen in de wereld, Maersk en Hapag-Lloyd, beslist om hun activiteiten in de Zwarte Zee op te schorten voorlopig. En dan zijn er sinds kort ook incidenten in de Rode Zee in het Midden-Oosten, want na problemen met de straat van Hormuz in de Persische Golf voeren Houthi-rebellen uit Jemen schepen aan in de straat van Bab el-Mandeb in de Rode Zee. Dus door de nieuwe incidenten gaan de energieprijzen ondertussen weer snel de hoogte in. VN-baas Antonio Guterres waarschuwt dat de situatie in het Midden-Oosten weer volledig uit de hand dreigt te lopen en er dringend onderhandeld moet worden. Wanneer verschillende partijen een gewapende interventie verkiezen boven onderhandelingen, zijn het de onschuldige burgers die de zwaarste prijs betalen, zei Guterres vanavond.
2: When parties prioritize military solutions over negotiated settlements, civilians pay the heaviest toll. We see this on full display in the Middle East, with devastating consequences in the region and across the globe. The situation is getting out of control.
1: In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de tweede ronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. Anderlecht moest ook 10 minuten met een man minder voort na een rode kaart voor Saliba. Anderlecht middenvelder Marco Cana baalde achteraf van dat late doelpunt, maar vond de uitslag wel correct.
3: Het is pijnlijk om 89 minuten op voorsprong te zijn en daarna die tegentreffer te krijgen. Maar het was een goede wedstrijd waar de twee ploegen eigenlijk goed hebben gespeeld. En 1-1 is een terecht resultaat.
1: In de tweede voorronde van de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 bij het Oekraïnse Tcherkasy. Het verslag is van Tom Boudeweel.
4: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Tcherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
1: Eerst nog opklaringen vanavond en vannacht. Later meer wolken en kans op nevel of mist. Tegen de ochtend temperaturen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 elders. Morgen start grijs en nevelig. Later breekt de zon door en dan temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is mogelijk schade aan het wegdek na een ongeval. In de vooravond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Dat vuur is intussen al een tijdje geblust. De bestuurder kon zijn voertuig ook tijdig verlaten. Maar voorlopig is er dus nog altijd geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren gaan. De Verenigde Staten leggen nieuwe handelstarieven op aan 60 economieën. Volgens het Witte Huis gaat het om landen die zich onvoldoende verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De nieuwe tarieven zijn onder andere gericht op Argentinië, Canada, Mexico, India en het Verenigd Koninkrijk. En ook een aantal producten uit de EU, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland worden geviseerd. Volgens de VS is de maatregel bedoeld om een marktverstorende praktijk te corrigeren. Het is niet de eerste keer dat de VS extra tarieven opleggen aan andere landen. President Trump haalt het tariefwapen regelmatig boven. Maar een aantal van die tarieven werden door het Hooggerechtshof ook weer nietig verklaard, omdat ze niet de juiste wettelijke basis hadden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld gisteravond op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was het. Het verslag is van Tom Bordeweel.
1: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: Anderlecht speelde in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het weer dan nog. Vannacht is het meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. En temperaturen tussen 7 graden in Ardennen en 14 elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Zaterdag ook zon en nog wat warmer dan 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze